0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

dat ik het redden zal als ik ze zag. De vier. Eerst ver en vol van linker ziet, verscholen achter het land. En dan ineens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net toch heile stad, mooi

kring geen vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en den om joh de bie. Du was niet mooi, mog runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, een wolk van stof en met een kaal geboog zakken alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar Stadtouw gaat, dan hadden wel de koren voor de vief, daar hadden hij.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: geniet van de muziek.
1: Dit is Noord Non-Stop.
0: Radio Noord.
2: Begon om 12 uur 's middags met je neef.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Eerst op de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal. Mulders
4: Meubeldorp. De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubeldorp.
5: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
0: Leven in muziek.
9: Met Bram Douwes.
10: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
11: Goedemorgen. Je luistert naar Leven in Muziek, het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er, een bekende Groninger of een GDETD'er. Een Groninger die ertoe doet. Er werd mij gezegd, ik kan niet iedereen zomaar een bekende Groninger noemen, Anne-Jan.
12: Onder welke van de twee categorieën zou je mee praten?
11: Ja, dat laten we dan aan de luisteraar.
12: Is goed.
11: Ik vind iedereen gewoon uiteindelijk een bekende Groninger. Dat doen we aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En mijn gast van vandaag, u hoorde hem al, is presentator, cabaretier, maar bovenal begenadigd muzikant, Anne-Jan Toonstra.
12: Hallo.
11: Goed dat je er bent, Anne-Jan. Hoe is de vibe?
12: Goed, ja, ik zie gevulde koeken liggen en die zijn voor straks voor in de pauze.
11: Dus, in de pauze ook echt. Ja, voor de luisteraar is het ook Ik zou zeggen, u kunt ook thuis uitkijken naar die gevulde koek in de pauze.
12: Precies, over een uur is het pauze.
11: Over een uur is het pauze. In welke omstandigheid praten we met elkaar? Hoe sta je erin?
12: We komen allebei net uit Noorderzon,
11: ja,
12: sowieso. Dus
11: zeker.
12: Ik ben daar nog een beetje herstellende van, 11 dagen later.
11: Ja, het is toch wel avond weer pittig, hè?
12: Ja, ik woon ook aan het Noorderplantsoen. Dus weet je, elke avond hoor je die Zoom. Dus heb je FOMO, dus ga je.
11: Oh ja.
12: Dus ik ga ook echt 11 avonden. En daarnaast komt morgen mijn plaat uit.
11: Ja, nou ja, morgen is dat dan...
12: Dat is dus...
11: Maar niet uit, eergisteren.
12: Eergisteren.
11: Ja. Eergisteren komt je plaat uit. Ja. En hoe was de ontvangst? Wereldschokkend goed!
12: Ja. Ja.
11: Hey, daar gaan we ook over praten. In de tweede uur gaan we over die platen praten. Bij hoge uitzondering gaan we ook iets draaien van de artiest zelf. Van jou dus. Mm-hmm. Dat doen we eigenlijk nooit.
12: Leuk.
11: Is een primeur toch, Karel, denk ik?
9: Ja, ja. Min of meer wel.
11: Min of meer, ja. Ja, hartstikke leuk. Kun je ook even misschien meteen een soort van eerste oordeel, top of flop geven?
9: Dat ga ik niet doen.
11: Oké, prima. Eerst even het administratie, Anja. Je bent geboren op 5 april 1979 in Ter Apel.
12: Yes.
11: Yes. Wat stond er op nummer 1 in de hitlijst toen jij werd geboren? Weet jij dat?
12: Volgens mij heb ik het wel eens opgezocht, maar ik weet het niet meer.
11: Nee, nou, het is. Ja, als we naar jouw playlist kijken, is het een nummer dat daar totaal niet bij past. En toch gaan we naar luisteren. Racy met Lay Your Love on Me.

0: Nou, we waren toch optimistischer gestemd. Ja, ik kende het dan niet, maar dat ligt natuurlijk ook aan mij. Jij kende het ook niet, maar Karel die zegt, ja, je had het gewoon moeten kennen, dit.
1: Ja, dat is gewoon echte popmuziek.
0: En een grote band dus ook,
1: ja,
0: in die tijd.
1: Een redelijk grote band.
0: Redelijk grote band.
1: Ja, hele vrolijke band.
2: Ja, ik hoorde er voor het eerst van hier.
0: Ja, nou, je leert ook wat van ons. Is het muziek die je toch nu wel binnen je playlist kan omarmen? Nu we het erin hebben gestopt voor jou eigenlijk?
2: Ja, voor mij is het dan toch net iets te generieke popmuziek of zo.
0: Ja. Dus nee, we zullen het aan de band Racy laten weten, die niet meer bij elkaar is, geloof ik inmiddels. Ja. Hoe is het eigenlijk om in een biografisch radioprogramma te zitten?
2: Nou ja, ik presenteer zelf bij Oog, de Stadsomroep van Groningen, presenteer ik ook een programma dat heet Perestroika. En dan interview ik ook een uur lang mensen over hun leven en over hun artistieke werk. En ik weet dat mensen dat het heel leuk vinden. En ik vind het zelf ook heel leuk. Want zo vaak gebeurt het eigenlijk niet dat je zeker zo lang, zoals bij zo'n programma als dit, er met je gepraat wordt. En dat is gewoon voor je ego ook heel fijn.
0: Ja, ik ben ook bij jou geweest. Ja. En ik ben ook hier natuurlijk in dit programma zelf een keer te gast geweest. Ik vind het altijd razend ingewikkeld.
2: Ja?
0: Ik ben blij dat ik aan deze kant zit van dat gesprek.
2: Wat vind je er moeilijk aan?
0: Ja, die gaan we alweer.
2: Twee interviewers naast elkaar.
0: Ja. Ja, ik vind het altijd, ik denk, ja, wat interesseert mensen dat nou?
2: Ja, dat kan me overvallen, maar nu niet.
0: Nee, nu ga je er even lekker voor zitten.
2: Ja, ik ga er lekker voor zitten.
0: Ik begin altijd met de vraag die ik altijd heel goed vond in een programma dat Jurgen Rijman altijd maakte. Lang geleden, die vroeg altijd aan mensen, wie is je vader, wie is je moeder? Goeie openingsvragen, dan weten we meteen wie Annie Toonstra eigenlijk is.
2: Mijn vader is Ipe Toonstra, geboren in Velerveen.
0: Ja.
2: En ook opgegroeid in Oost-Groningen. Mijn moeder is Ankie Toonstra Roelofs. Zij is geboren in Finsterwolde, ook opgegroeid daar. En huisartsgezin, mijn vader was huisarts. Ik ben geboren en opgegroeid in Ter Apel. En dat eigenlijk.
0: Dat eigenlijk. En hoe was het thuis? Wat voor gezin ben je in opgegroeid?
2: Vier kinderen, twee zussen. Mijn oudste twee zijn zussen. En dan heb ik nog een broer boven mij. En ik ben de jongste.
0: Aha.
2: Dus vier kinderen.
0: Ja. En de jongste zijn, daar wordt vaak over nagedacht, dat zijn altijd wel hele bijzondere kinderen. Herken jij jezelf
2: in
0: daarin?
2: Geval ook.
0: Ja,
2: ja. Geval,
0: ja, vinden je zus en je broer dat ook?
2: Jazeker. Ja. Nee, nou, ik vind het altijd wel. Ik heb het altijd wel als een privilege ervaren. Omdat je gewoon drie mensen hebt die voor je uitgaan op alle paadjes.
0: En
2: dus allerlei. Je ziet heel veel gewoon al gebeuren bij de anderen waar je van kunt leren. En waar je andere besluiten in kunt nemen. Of dezelfde besluiten in kunt nemen. Of weet van, oh ja, zo gaat dat. Of zo moet dat juist niet gaan.
0: Is er een voorbeeld, een pad dat jij wel of niet hebt bewandeld omdat je het voor je hebt zien gebeuren?
2: Nou, bijvoorbeeld toen ik ging studeren, ben ik meteen lid geworden van de studentenvereniging.
0: Welke?
2: Cleopatra. De echte
0: alternatieve
2: altootjes.
0: Oh, ja.
2: Hele gezellige knus vereniging met lieve mensen. En dat was misschien ook wel mede omdat ik bij mijn zussen had gezien dat die dat niet deden. En dat ze vervolgens daarin wel wat miste in hun studententijd, denk ik. Ik weet niet of dat heel bewust was, maar dat is zo wat nu door me heen schiet. En waar ik ook heel blij mee ben dat ik dat gedaan heb, omdat me dat heel erg veel opgeleverd heeft.
0: Hoe zie jij je familie nog veel op dit moment?
2: We zijn niet per se heel, heel close. Niet dat we elkaar wekelijks zien. Maar zeker de laatste tijd zien we elkaar vaker. Omdat mijn moeder bijvoorbeeld. Mijn vader is overleden in 2009. Mijn moeder leeft nog, maar die is nu wel echt op leeftijd. En daar hebben we dus ook zorg voor. Dus de laatste tijd hebben we wel meer contact met elkaar. Ook in verband daarmee.
0: We zijn ongeveer even oud. Je bent net iets ouder, maar ongeveer even oud. Dat geef ik je eventjes.
2: Dank je.
0: Ik wist van jou dat je vader overleden was. Maar eigenlijk best wel op een leeftijd voor jou, 2009, dan gaan we natuurlijk wel ver terug inmiddels. Maar toen was je natuurlijk een stuk jonger. Toen was je denk ik eind 20 zoiets. Eind 20. Dat is best ook een heel heftig moment. Sowieso natuurlijk altijd als je vader overlijdt. Maar zeker ook nog zo jong eigenlijk. Als je je vader natuurlijk heel goed nog om je heen kan gebruiken ook.
2: Nou, ik heb daar heel erg over nagedacht. Hoe ik die dood. Mijn oudste zus is ook overleden.
0: Ja.
2: Ja, we zitten wel meteen lekker in
0: dat. Nee, dat is niet erg. Het is zondagochtend.
2: Ja, precies. Die is 5 maanden later overleden na mijn vader. Dus in die zin was het zo een intense tijd. Van twee mensen binnen het gezin achter elkaar verliezen. Maar ik heb voor mezelf altijd daarin heel erg het gevoel gehad alsof ik daar altijd al op was voorbereid. Onbewust hoor, helemaal niet dat ik daar bewust over had nagedacht. Maar het was nooit aangekomen als schok. Of.
0: Maar waarom niet dan?
2: Dat weet ik niet. Mijn vader was wel al anderhalf jaar was die ziek. En werd ook steeds wel duidelijker van waar dit naartoe zou gaan. Maar ik kan dat ook niet helemaal verklaren hoe dat zit. Maar ik heb een soort van intern al dat ik denk dat ik niet dat dingen niet als verrassing komen dan.
0: Wat bizar.
2: Ja, ik weet het niet.
0: Is het dan als dan iedereen is natuurlijk verdrietig? Dat snap ik wel. Dat gebeurt automatisch. Ja. Maar is het ook dan een soort van manier om ermee om te gaan?
2: Nee, want ik heb er ook over nagedacht of ik daarmee iets aan het wegdrukken was of zo. Dat is voor zover ik het nu heb kunnen vinden, niet het geval. Ik merk dus eigenlijk bij mezelf vooral de struggle dat ik eigenlijk ook heel graag, dat klinkt dan heel egocentrisch, ik voelde ook een enorme drang om naar mijn eigen leven terug te kunnen. Je zit in zo'n intense tijd dan met elkaar. En die ook heel mooi is. En die ook hele mooie momenten oplevert. Maar die ik af en toe ook wel als benauwend ervaren. Of zo als een soort gevangenis ervaren. Ja. Waar ik soms uit wilde breken. En dat vond ik daar had ik wel last van. Daar voelde ik heel veel schuldgevoel bij.
0: Ja, maar terwijl dat gewoon. Je kan er bijna niks aan doen dat je dat voelt natuurlijk.
2: Nee, maar toch denk je. Ja shit, ik moet gewoon hier de hele tijd mee bezig zijn. En helemaal oké zijn dat ik nu hier ben. En hier willen zijn. En dat wilde ik voor een deel ook zeker. Maar een deel van mij wilde ook gewoon terug. In mijn geval naar Groningen en het leven en het werk en vrienden en zo. Dus dat zet er allerlei gekke tegenstrijdigheden in.
0: Het is best natuurlijk echt lang geleden. Hè? We tikken straks 20 jaar geleden of zo.
2: Zeker, ja.
0: Wat neem je dan nu mee uit die periode? Of neem je nog misschien mee van je zus of van je vader?
2: Misschien wel het meest clichématig eigenlijk. Dat je het bewustzijn dat het dus elk moment voorbij kan zijn. Bij mijn zus op jonge leeftijd. En bij mijn vader eigenlijk ook op redelijk jonge leeftijd. En dat je dus maar het leven moet leiden zoals je het graag zou willen leiden. Voor zover je dat kunt bepalen.
0: En doe je dat nu?
2: Dat probeer ik wel, ja. Door de keuzes te maken voor dingen die ik echt wil doen. En dat is niet altijd makkelijk, want het levert ook heel veel onzekerheid op. Maar ik denk dan van maar dat moet ik wel doen. Ik moet niet gaan marchanderen met wat ik wil in het leven.
0: Nee, volgens mij als ik dan, misschien zo'n bijna een psychoanalyse aan het begin van dit gesprek, maar als ik dan kijk de keuzes die je uiteindelijk bent gaan maken in je carrière als beroepsartiest.
2: Ja.
0: Kan ik ook heel goed verklaren. Stoppen met dingen, andere dingen uitproberen, andere dingen juist uitkiezen en daar dan vol voor gaan. Want waarom zou je blijven hangen in iets wat je lang hebt gedaan?
2: Ja, dat heb ik. En dat is begonnen bij geneeskunde. Want ik ben geneeskunde gaan studeren. Want ik was een huishoudenszoontje en dat lag.
0: Dat hoort erbij.
2: Ja. Nou, dat was niet helemaal, maar uiteindelijk was dat mijn plan. En toen ben ik daarom duur, omdat ik twee keer een cabaretfestival won. Na heel veel twijfel hoor, 5 jaar lang over gedaan, over die keuze, toch gestopt. Met geneeskunde om volledig op het cabaret en het theater te richten. En vanaf dat moment was ik me ervan bewust, oh, dat kun je dus gewoon doen. Je kunt gewoon zo'n rigoureuze stap zetten. En dat heb ik vervolgens een paar keer vaker, denk ik, gedaan.
0: Ja, daar gaan we nog over praten, uiteraard. We gaan ook even naar muziek. Heel belangrijk, want het leven in muziek en dit niet leven in gesprekken.
2: Nee.
0: We gaan naar Jacques Brel.
2: Ja.
0: Ik wil altijd een plaat draaien die enigszins te maken heeft met vroeger. Nou, jouw lijst was best wel van later. Maar je zei in het voorgesprek dat ik met je had van, ja, dit is ook zo'n plaat die dan bij je ouders in de kast staat.
2: Klopt.
0: Ja. Toch heb je daar niet voor de eerste keer gehoord?
2: Nee, het was Sophie van den Enk was mijn eerste vriendin, met wie ik ook als cabaretduo ben begonnen in 2001. En via haar leerde ik onder andere Brel kennen. Ik denk dat ik die naam wel eens had gehoord. Maar en toen ontdekte ik dus die platen ook bij mijn vader en bij mijn ouders pas in de kast. En toen ontdekte ik dus ook de plaat Live in de Olympia uit 1961 volgens mij. En daar, dit nummer is daar het openingsnummer van.
0: Hoe heet die?
2: Le Prénom de Paris.

0: muziek. Dus die teksten zijn al waanzinnig. En vervolgens is die muziek, die is, dat is ook zo debiel goed in elkaar. Mm-hmm. Muzikaal, maar ook qua arrangementen. Hij had altijd een waanzinnige arrangeur. Die er alle andere instrumenten eromheen bouwde. Ja, en dan gewoon die uitvoering. Het is die man, ja, die, hoe dan ook. Dit is gewoon het eerste nummer van dit concert. En vanaf seconde één, je hoort twee klappen van het orkest. Bam. En dan word je meegezogen, 2,5 minuten. En dat duurt het hele concert.
1: Ja, het is ook, als je dan in dat concert nakijkt van hem op YouTube bijvoorbeeld. Yeah. Dan is het ook altijd, hij staat dan wel vaak in zijn pak altijd. Maar volledig bezweet.
0: Yeah.
1: Helemaal naar de haaien. Yeah, staat hij daar te performen.
0: Hij begint keurig met, inderdaad, met een zijschijntje. Ja. En alles gesfagneerd. En aan het eind is hij inderdaad een soort spugende zweetotter.
1: Ja, gaaf ja, toch?
0: Dat is geweldig. Ja. Ja.
1: Maar moet dat ook, vind je, als je dat doet?
0: Nou, het hoeft niet per se. Maar het is wel waar ik... Misschien ook wel straks een andere muziekkeuze waar ik snel naartoe word getrokken. Ja. Naar mensen die je echt meezuigen. En ook daarin ook wel grootser durven te zijn. Een theatrale durven.
1: Ja, alles geven, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En dat vind ik soms ook bij de moderne muziek. Ik hou wel van moderne muziek, hoor. Maar soms, ja, je hebt heel veel muziek waarin gewoon maar een beetje mensen... Veel ironische muziek, soort van. Of zo, dat mensen maar zo heel erg zo... Niks laten blijken of zo. Ja, en ik hou toch wel van als je gewoon emotie toont.
1: Maar dat is ook wel, dan komen we een keer bij een generatie ding natuurlijk. Volgens mij is dat voor twintigers en voor tieners van nu.
0: Ja.
1: Is dat best ingewikkeld om alles te willen laten zien als je je optreedt?
0: Ja, terwijl op een andere manier zijn artiesten van nu juist zijn ook super emotioneel juist. Ja. Bijvoorbeeld in tekst zijn ze heel expliciet en heel erg direct. Terwijl ik juist ook wel hou als het iets indirecter is.
1: We hadden ook bijvoorbeeld, daar heb je niet voor gekozen. We hebben ook wel afleveringen hier gehad dat we heel veel Steen en Bente, de Nederlandse, die zijn natuurlijk heel emotioneel in hun teksten.
0: Ja.
1: Heel persoonlijk ook.
0: Ja.
1: Maar zijn vervolgens in de uitvoering best wel strak of rustig of kalm of...
0: Ja. Ja, een soort van onderkoeld bijna.
1: Onderkoeld is een beter
0: dat
1: woord,
0: is,
1: ja.
0: Dat is het woord, ja. Ja. En dan moet het heel erg zit het heel erg in de tekst. En die is dan zo rechtstreeks dat het heel erg aankomt.
1: Ja. Je noemde Sophie van den Enkel, je cabaretpartner. Over jouw cabaretcarrière komen ze nog te spreken. Maar een ander lied en een andere groep waarmee ze jou in aanraking bracht was de groep Deus.
0: Ja, nee, dat was zij niet.
1: Oh, excuus.
0: Dat was echt van mijn middelbare schooltijd.
1: Dat spijt me. Okay. Maar goed, we schrijven het Sophie gewoon
0: toe. Ja, tuurlijk.
1: Hè, voor de geschiedenis. Ja. Want als we dan naar Brel gaan, dat je misschien ook hoorde bij je ouders... zonder dat je dat toen realiseerde, maar later pas herinnerde. Was dat een opener, zei je?
0: Ja.
1: Deus, waarom?
0: Ja, nou ja, dit was ook gewoon. Ik weet nog wanneer ik Deus voor het eerst hoorde. Nou, ik namelijk gewoon de eerste plaat van hun geleend had van iemand, de CD. En in de woonkamer bij me thuis opzetten. En dat begint heel raar, met een soort raar intro, met Franse tekst en gekke geluiden. En dan begint het nummer wat we straks gaan horen. Dat was echt een soort kennismaking met arty muziek of zo. En muziek. Muziek die heel erg eclectisch is. Met heel veel invloeden. Van, weet je, bij hun invloeden gaan van Tom Waits naar Captain Beefheart, naar Nick Cave. En die ken ik allemaal helemaal niet. En ik vind ook niet per se, ik ben niet fan van die allemaal. Maar dan kom je er opeens wel achter van, oh ja. Muziek kan ook heel kunstzinnig zijn en allerlei invloeden hebben en toch ook heel cool zijn of zo. Want het is ook gewoon een hele coole band.
1: En gebeurde dit allemaal nog in Ter Apel?
0: Ja.
1: Want daar heb je ook op middelbare school gezeten.
0: Ja.
1: En wat zijn je herinneringen daaraan, aan de middelbare school in Ter Apel? Want Ter Apel is natuurlijk voor nu onze plek geworden inmiddels. Dat we alleen nog maar kennen van...
0: Problemen.
1: Problemen, inderdaad.
0: Ja, en van mensen die buiten moeten slapen.
1: Juist, ja.
0: Nou, voor mij... Kijk, Ter Apel is... We wonen op een prachtige plek. Aan de rand van het bos. Ter Apel is echt heel mooi. In middelbare schooltijd vond ik denk ik wel wat moeilijkere aansluiting. Op de middelbare school. Ik heb het vooral... Als ik erop terugkijk, voelt het een beetje als een grijze tijd. En daarna, het moment dat ik ben gaan studeren in Groningen... toen ging de wereld voor mij zo. Daar begon mijn echte eigen leven, voor mijn gevoel.
1: Ja, en dan zo'n Deus is een soort van blik al naar voren. Van, oh, dat kan ook, maar ik ben dat nog niet helemaal. Ja,
0: exact
1: ja,
0: dat.
1: Oké, okay. Het nummer heet Sats en Soda.
0: Yes.

0: we over Toepie ook meteen Karel mee. Die claimt alle muziek te kennen. Behalve Deus, ja. Anne-Jan. Dat is toch wel verrassend.
1: Ik schaam me.
0: Maar jij hebt een blinde vlek voor de jaren 90. Maar verdiep je er dan een keer in, man.
1: Ja, ik moest houseplaatjes maken.
0: Prima. Het is al een aantal keren genoemd. We kennen jou natuurlijk inmiddels misschien niet meer. Maar we kenden jou natuurlijk voornamelijk als cabaretier.
2: Mm-hmm.
0: Magisch woord. Cabaretier, toch, hè?
2: Zeker, ja. Zeker.
0: Samen met Sophie van den Enk was je een duo, daarna was je solo. Maar identificeer jij jezelf eigenlijk nog steeds als cabaretier?
2: Ja, ik treed nog wel op. Ik maak vooral geen solo voorstelling. Dus geen avondvullende shows waarmee ik dan rondtoer langs de theaters. En dat doe ik al een paar jaar niet meer. Maar ik doe nog wel in opdracht dingen voor bedrijven. Of ik ben ook presentator, dagvoorzitter.
0: Ja.
2: En soms combineer ik dat met cabaret. Ofwel een lied op maat. In een soort cabaretachtig lied. Dus ik doe het nog wel. Maar het is net iets meer een zijspoor geworden.
0: Ja, de toeren is gewoon, dat doe je niet meer.
2: Nee.
0: En ben je er toch ook wel voor een deel echt mee gestopt. En met volle bewustzijn, denk ik, mm-hmm, ook. Waarom was je er zat van?
2: Ik begon in 2001 samen met Sophie. En toen, in 2017 dacht ik, was ik met mijn vijfde solo voorstelling had ik gedaan. En toen merkte ik gewoon dat ik gewoon niet, ik voelde gewoon geen drang om een voorstelling te maken.
0: Ja.
2: Dus dat was er. Daarnaast merkte ik ook gewoon wel dat ik moe was. Dat ik merkte dat het gewoon niet helemaal verder kwam. Je wil gewoon groeien in publiek. In de grootte van de zalen. In de hoeveelheid en de grootte van die speellijsten. Dat soort dingen. Dat gebeurde niet helemaal. En daarnaast merkte ik ook gewoon, ja, dat hangen in kleedkamers in je eentje.
0: Ja.
2: Daar merkte ik ook wel van dat ik dat een beetje, it wears you out in a way. Het belangrijkste misschien wel dat ik toch altijd met cabaret het gevoel heb gehad dat ik, in vergelijking met muziek in elk geval, dat het nooit helemaal mijn medium is geweest. Muziek gaat me echt super makkelijk af en daarin weet ik ook, het ontstaat organisch en ik weet dat wat ik maak, ik weet wanneer het goed is en dat het iets is wat echt vanuit mij komt en wat niemand zo kan maken zoals ik. Niet zo vanuit blasé, maar meer van, oh, dit klopt veel meer bij mij.
0: Ja. Dat is wie je bent.
2: Ja.
0: Om maar even heel clichématig te zeggen.
2: Ja, waarbij cabaret altijd toch nog veel meer zoekende was. Zoeken was.
0: Het is ook wel goed dat je zegt, it wears me out. Want dat denk ik ook wel eens. Het is ook best een heel eenzaam bestaan.
2: Ja, en als daar nou tegenover staat dat je gewoon voor een hele lekkere zaal staat te spelen. Een volle zaal. En dat je veel kunt spelen. En dat je show beter kan worden. En dat je publiek groeit. En dat soort dingen. Weet je, dan betaalt het zich terug. Mm-hmm. En dan ga je met liefde in de kleedkamer zitten. Maar als het aan twee kanten net niet heel, heel lekker iets oplevert, dan wordt het gewoon wel heel zwaar op den duur.
0: Ja. En toch zijn er veel van jouw collega's die zelfs misschien minder succesvol waren dan jij was.
2: Mm-hmm.
0: Of helemaal geen namen te noemen, daar gaat helemaal niet om. Ik wil geen voorbeeld, maar we kennen ze misschien allemaal wel. Die toch gewoon stroef doorgaan.
2: Ja.
0: De kosten van alles eigenlijk.
2: Ja. Ja, ik denk, mensen hebben ook een soort heilig moeten.
0: Ja.
2: En die heb ik ook heel lang gehad. En ik merkte dus dat het heilige moeten er hierin niet meer was. En die voel ik nu veel meer in de muziek.
0: Ja. Goed. Goed dat je dan ergens opstaat op een dag en denkt van, weet je wat ik doe? Ik doe het niet meer.
2: Ja. Dat was wat ook al, je denkt ook, net als bij geneeskunde, mijn studie, dat je denkt, ja, jezus, wat gooi ik weg? Ik heb 10 jaar gestudeerd en dat gooi ik gewoon aan de kant. En hetzelfde met cabaret. Ik ben in 2001 begonnen, 17.
0: 15 jaar geïnvesteerd in theaters en netwerken.
2: Nu ga ik dat weg. Gooi ik dat dan weg? Nee, dat doe je niet. Je kunt ook nog weer beginnen als je weer zin hebt. En het heeft je van alles opgeleverd. Maar soms voelt het wel zo dat je denkt van.
0: En kun je met afstand ook kijken naar jouw vrienden en collega's die in de zaal zitten een keer? Of ga je überhaupt niet meer kijken ook?
2: Ik kijk ook weinig cabaret. Ik kan er nu wel meer met distantie inderdaad naar kijken. Waardoor ik ook. Ik zit wel eens te denken om gewoon weer eens wat te gaan maken. En ik denk dat ik dan ook vanuit een relaxtere positie nu kan gaan doen.
0: Maar muziek kan muziek leidend zijn.
2: Want, ja, precies. Ja,
0: dan wordt het iets anders.
2: Ja, dat was ik op het laatst ook meer aan het doen. Was het echt meer zo'n cabaret vanuit muziek. Maar ik denk ook dat ik het dan nu van, omdat ik zo'n paar jaar het heb losgelaten en ouder ben geworden. En dus allerlei hiccups die je hebt opgebouwd in die jaren met stress en gedoe. Dat ik die kwijt ben en dat ik nu misschien wel veel frisser en relaxter een voorstelling kan maken.
0: En meer jezelf. Is het ook niet zo dat als je dan heel, als je dat heel lang doet, het vak cabaretier of comedian, dat je op een duur misschien ook wel gaat doen wat mensen van je verwachten, in plaats van dat je gewoon het verhaal gaat vertellen wat jij wil gaan vertellen?
2: Ik voelde altijd wel een soort de dwangbuis van dat het grappig moet zijn. Ja. Wat natuurlijk heel logisch is, en dat wilde ik zelf ook. Maar dat ergens voelde dat als een beperking. Weet je, nu bijvoorbeeld met mijn muziek speel ik mijn muziek. En tussendoor ben ik ook lekker aan het kletsen. Maar als er dan een grap bij zit of zo, dan is het meer zo leuk meegenomen.
0: Ja, ja, maar dan, en vaak leuker ook.
2: Ja, eigenlijk wel. Mensen verwachten het dan niet zo. Ja. En dan is de payoff eigenlijk veel fijner.
0: Ja, ja. Heel goed. Ja. We gaan naar die antwoord toe over een soort van freaky. Wat is dat nou eigenlijk? Leg het eens aan mij en de luisteraar uit. Waar gaan we naar luisteren?
2: Ja, die antwoord is, ik vind het geweldig. Ik heb even wat dingen opgeschreven, want ik weet niet zeker of ik alles uit mijn hoofd weet. Maar ze zijn Zuid-Afrikaans. Ja. Ze komen uit Cape Town. Rap Rave Duo is het eigenlijk. Of trio, met een DJ samen. Ze maken een mix van hip-hop, rave en techno. En ze komen vanuit de Zuid-Afrikaanse Zef-cultuur. En dat is een soort van trashy. Een trashy cultuur, van een soort achterbuurtencultuur. Maar wel zo van een beetje. Het is een soort van marginale subcultuur. Is het
0: echt eigenlijk. Voor de zondagochtend voor RTV Noord.
2: Het is echt alles behalve zondagochtend. Maar ik vind ze geweldig, omdat de muziek is namelijk zo over de top vet. En maakt gebruik van alle clichés van rave en van gabber en dat soort dingen. En het toffe is dat je weet nooit precies. Het zijn geen hele freaky, rare personages. En je weet nooit waar een authentieke persoon ophoudt en de act begint.
0: Ja. Goed onderwerp voor hem meteen. Ja. Die antwoord, Fatty Boom Boom.
3: Yo, what the? You think you can fuck with something like this?
4: Yo, what you mean, something like this?
3: Yo, that's Puff. Can I do that thing?

0: Jezus, uit je toilet heb ik je fokken. Hey.
1: Meneer, u kunt weer teruglopen hoor. Het liedje is afgelopen. Zet de koffie maar gewoon weer op tafel neer. Nou, we hebben wel eens extremer gehad hoor. We hebben ooit een keer Bart Plaatje gehad, een leven in muziek. Oude FNV-man. Ja. En die had een soort van linkse activistische death metal. Oh. En dan vier keer achter elkaar. Ja, dat kan ook gewoon. Ja. Dus dit valt allemaal enorm mee, Anne-Jan.
2: Ja. Nou, gelukkig.
1: Je zei net over dat mysterieuze karakter. Je weet eigenlijk niet waar de artiest begint en waar de persoon ophoudt.
2: Ja.
1: Hoe sta jij daarin?
2: In relatie tot mezelf?
1: Ja.
2: Nou ja, weet je, ik denk dat... Dat zijn van die memes ook op de socials. Dat iedereen zegt, ja, ik heb vandaag weer geprobeerd om geheimzinnig te zijn.
1: Ja.
2: Toen heb ik vervolgens weer mijn hele verhaal verteld. Want dat een beetje iedereen wil heel graag dat zijn.
1: Ja. Maar,
2: ja, en het is ook omdat je gewoon nu in deze tijd qua aandacht... of het is zo moeilijk om... Voor je product, in mijn geval bijvoorbeeld muziek, voldoende aandacht te krijgen. Dat je jezelf soms in die markt moet gooien.
1: Je hebt een haakje nodig, zeggen mensen altijd.
2: Ja,
1: een verhaaltje, een haakje, dan gaan mensen je uitnodigen.
2: Ja, nou, maar dat doe ik dan eigenlijk niet. Dus ik hou me daar allemaal niet aan. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik dat doe. Ik probeer. Maar ik ben niet heel erg van mezelf.
1: Ik vind jou niet. Ik ken jou heel erg lang ook al.
2: Ja.
1: Je bent ook weer niet heel makkelijk te doorgronden, vind ik. Wat een compliment ook is in deze context.
2: Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Dat vind ik ook wel fijn. Maar ik weet niet hoe dat bij mij werkt.
1: Je hebt er ooit een liedje over gemaakt, toch? Dat heette Bitch Face.
2: Dat ik gewoon altijd een chagrijnige bek heb. en daardoor voor mensen ondergrond lijkt.
1: Ja.
2: Terwijl ik eigenlijk een hele lieve, zachtaardige jongen ben. Maar nee, ik weet eigenlijk niet hoe dat bij mezelf
1: is. Maar is het dan, want we draaien dan niet Tien en Vrouwtje, we hebben het nu even over gehad, gezondheid, Karel trouwens. Die dus heel open zijn in hun muziek, eigenlijk alles delen met hun fans, luisteraars, wat ze over hun eigen leven willen vertellen. Is dat dan voor jou, gaat het dan te ver? Zou je juist zeggen van doe maar wat tussen, houd maar wat mysterieuzer?
2: Ja, daar ben ik heel erg van.
1: Ja.
2: Ja, dat vind ik, daar hadden we het in het voorgesprek ook over. Maar ik denk dat we heel erg behoefte hebben aan mysterie. Ook van de artiesten die we bewonderen. Meerdere artiesten die in de lijst staan. We komen straks nog bij Nick Drake
1: uit. Nu komen we bij Nick Drake zelfs. Ja, kijk aan. Bam.
2: Nou ja, dat is dus een typisch voorbeeld van iemand... waarbij iedereen kent hem primair en secundair en tertiair via de muziek. Omdat er gewoon... bijna niks over hem te vinden was. Er zijn geen foto's, er zijn geen filmpjes, want jongen heeft super weinig succes gehad in zijn tijd. Maar die muziek spreekt voor zich. Maar ook het geheimzinnige rondom hem, het mysterie, draagt in elk geval voor mij en ik denk voor meer mensen ook bij aan je fascinatie voor hem en zijn muziek.
1: Way Too Blue, Nick Drake.

0: Oh, er zijn we al. Ja. Hij komt aan. Hij kwam er meteen aan.
1: Hij kwam er ook meteen aan.
0: Ja. Ik ging zeggen tegen Jan en Jan net, even in de plaat. Ik geloof ook wel dat als je een publiek figuur bent, dat het je eigenlijk wel siert als je inderdaad ook wat overlaat.
2: Ja.
0: Maar het is in deze tijd wel zo dat het echt alles is overal de hele tijd.
2: Ja, dus en je wordt er ook toe gedwongen. Of weet je, als je, zolang je niet bekend bent, moet je iets. Ja, moet je zorgen dat je op een bepaalde manier in de aandacht komt en moet dat zichzelf gaan versterken. En ja, er is nu zo. Komt op alle vlakken zo. Is er zoveel. Ook in de muziek. Dat het gewoon heel moeilijk is om aandacht voor jouw ding te maken. En dan moet je, ja, als je niet oppast, dan gooi je jezelf er maar helemaal ervoor.
0: En wat zou dan echt heel stom zijn om te doen? Wat zou nou echt, wat zou jij dan eigenlijk moeten doen wat je echt denkt, ja, fuck, dat ga ik niet doen?
2: Er zijn op Insta zijn er allemaal rijtjes van hoe je een plaat, als je een nieuwe single hebt, ja, of zo, hoe je die moet presenteren. Hoe je dat, dan moet je eerst gaan vertellen waar het nummer over gaat, waar het vandaan komt. Je moet eigenlijk alles alvast gaan voorkouwen voor het publiek, zodat het misschien maar voor het publiek een beetje gaat leven. Maar ja, dan blijft er vervolgens ook niks meer over voor het publiek om zelf met het nummer te doen.
0: Ja.
2: Dus ja, je laat niks meer te raden over.
0: Nee, maar het is. We gaan in de tweede uur ook wat uitgebreid over films praten. Het is een passie van ons beiden. En we gaan naar veel filmmuziek of filmachtige muziek luisteren. Maar dat wordt ook bijvoorbeeld gezegd over heel veel nieuwe Netflix-series. Hè? Alles wordt uitgelegd de hele tijd.
2: Ja,
0: niks meer aan de verbeelding overgelaten.
2: Nee, dat heeft heel erg met dat second screen-ding te maken. Ja. Namelijk dat je mensen moet constant op hun telefoon kunnen zetten, op kunnen kijken en meteen kunnen volgen wat er gebeurt. Dus alles wordt de hele tijd uitgelegd. Ja. Omdat men ervan uitgaat, je bent ook met je telefoon bezig.
0: Ja. En dat is ook dus bijna de stuip waar dan muziek ook in gaat zitten.
2: Ja.
0: Een moeilijk nummer ga je horen. Dus leg maar uit wat het over gaat. Dan kan ik een beetje half luisteren. Maar dan heb ik wel de scope. Of heb ik het al meegekregen, ongeveer.
2: Ja, want ik zie heel veel artiesten wel inderdaad al die regeltjes. En dan zo zichzelf promoten. En dan denk ik, ja, maar het is heel saai. En het is helemaal niet jezelf. En ik weet ook niet of ik mezelf ben. Maar je doet wel een poging in elk geval om authentiek te zijn. En dat ging iets eigens te maken. In plaats van dat je gewoon zoveelste prak bent die je zijn nummer aanbiedt op Instagram.
0: We gaan straks naar de break die er zo heel langzaam al wel aan het aankomen is.
2: En dan hebben we dan gevulde koek.
0: Nee, hebben wij die gevulde koek verdiend. Het is al een kleine gevulde koek trouwens.
2: Ja,
0: we moeten een beetje aan de lijn denken. Gaan we luisteren naar een lied van jou. In aanloop dacht ik als sluitstuk van dit eerste uur, Damien Rice. En ook omdat ik natuurlijk naar jouw plaat heb geluisterd. Jouw eerste plaat ook wel, denk ik, wel vaker dan eens jouw nummers heb gehoord. En ik moet wel zeggen, ik hoor wel dat Damien Rice belangrijk ook is voor jou. Dat klopt toch, hè?
2: Ja, dat is zeker zo, ja.
0: Ja, wat maakt Damien Rice zo ontzettend goed?
2: Ja, zijn muziek is geweldig. Het is een beetje zoals ook bij Brel. Hij sleept je zo in zijn emotie en zijn passie, sleept hij je mee in zijn performance. Het is zo intens. Je kunt je er niet aan onttrekken.
0: Terwijl het heel klein is eigenlijk.
2: Super klein. Ik heb hem gezien op Best Kept Secret op het grote veld. Dat hij mensen in zijn eentje met een gitaar opkomt. En rumoer. En vanaf het moment dat hij begint te spelen, wordt het stil. En dan is het een uur en een kwartier.
0: Ja.
2: Maar hij is stil op het veld. En hij begon ook met dit nummer wat we nu gaan horen.
0: Ja, dan ga ik nog even van brug slaan naar het tweede uur. Het was mooi geweest als het nu ingestart was, hè?
2: Ja.
0: Ja, maar dat doen we dus niet.
2: Nee, dat
0: komt niet uit namelijk dan.
2: Nee, damn.
0: Nou ja.
2: Dacht ik werk mee.
0: Nee, ja, dat deed je heel goed. Maar dat komt dus helemaal niet uit. Want ik heb nog een hele afkondiging staan voor de mensen. Die moeten nog naar het journaal en zo. En die moeten nog even koffie drinken. Maar als je dat dan ziet, dat is misschien wat langer geleden. Maar probeer je dan ook in je eigen optredens nu ook als muzikant, dat soort dingetjes een beetje te kopiëren? Of probeer je dan techniekjes af te kijken? Ja, maar het hoeft niet slecht te zijn. Ik kijk ook technieken af bij mensen als ik dingen doe.
2: Nee, maar dat vind ik dus het fijne van mijn muziek in vergelijking met cabaret. In cabaret was ik constant mezelf aan het vergelijken met anderen.
0: Oh, ja.
2: En dingetjes aan het proberen te kopiëren. Of van, misschien moet ik hier een vorm van gaan doen.
0: Oh, ja, ja.
2: En bij mijn muziek doe ik dat dus helemaal niet. Daar ben ik gewoon niet mee bezig. Ik laat me wel inspireren door muzikanten, maar niet letterlijk door dingen over te nemen.
0: Nee. Verstandig ook. Nou, nu kan ik qua tijd komen we lekker uit.
2: Yes.
0: Zucht en steun. Mensen en presentatoren die dan mee gaan denken over de timing. Dat moet eigenlijk nooit gebeuren. Want ik wilde tegen u nog zeggen thuis. We gaan dus naar Damien Rice luisteren met het nummer The Professor en La Ville Danse. Mooie titel voor een plaat. Maar straks in de tweede uur praten we dus verder met Anne-Jan. Dan ook over zijn nieuwe album. En dan gaan we dus hoge uitzondering in dit programma luisteren naar werk van de gast aan tafel. Eerst dus Damien Rice, dan het journaal en reclame. Dan een kop koffie voor u. En dan weer terug bij ons. Tot zometeen.
1: Well, I don't know if I'm wrong, 'cause she's only just gone. Here's to another relationship, bombed by my excellent breed of gamete disease.

0: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attens met ds.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
14: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
15: Mulders Meubeldorp.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaven.nl.
18: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zachtwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
19: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
20: Radio Noord. Leven in muziek.
21: Met Bram Douwes.
22: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
23: Goedemorgen, goed dat je nog steeds luistert naar Leven in Muziek, het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een presentator deze keer, een cabaretier, een muzikant, Annie Antoonstra.
24: Ja.
23: De gevulde koek smaakte goed. Wat doe je normaal op zondagochtend eigenlijk? Als mensen dit. Wat doe je nu? Ja, naar jezelf luisteren, denk ik. Maar als je het niet hebt gedaan.
24: Ik heb altijd zowel zaterdag als zondagochtend. Dat ik het liefste niks gepland heb. Zodat ik lekker zo met de krant en koffie op de bank kan zitten. Dat vind ik echt zo.
23: En hoe lang duurt het dat dan?
24: Nou ja, dan probeer ik heel erg de krant te lezen. Dat lukt ook wel deels. Maar dan ben je in no time weer afgeleid door de social media en andere dingen die gaan gebeuren.
23: En waar mondt dat dan uit in de middag?
24: Sporten.
23: Oh, kijk aan.
24: Ik sport wel veel. En film. En dat soort dingen.
23: Wat heerlijk.
24: Ja.
23: Maar je leeft alleen toch, Anne-Jan?
24: Ja,
23: dat klinkt niet. Je maakt er meteen een sukkel. Nee.
24: Ik ben Remy as hell.
23: Ja, nee.
24: Nee, ik ben single. Ik heb geen kinderen.
23: Ja.
24: En ik woon alleen in Groningen. Ja. Maar dus dat geeft me in die zin dus ook die vrijheid.
23: Ja, ik moet zeggen, hoe doe je dat? Maar daar zo dus eigenlijk.
24: Zo dus, duidelijk. Dus ik kan het je aanraden, Bram.
23: Jij denkt lekker koffie mee. Ik heb ook vaak wel mensen die zitten, die zeggen, doe me water, nee, doe me niks, doe me thee. Maar dit is ook wel jouw levenselixer, dus een kopje koffie.
24: Ja, zeker. Ja. Niet te veel.
23: Hoe vaak per dag dan?
24: Ik doe me eigenlijk
23: vaak per dag, hoeveel per dag?
24: Eigenlijk met 2 per dag.
23: Maar 2 per dag?
24: Ja.
23: Dan zit je er zie ik niet overheen, denk ik.
24: Nee, ik had nog maar 1 op. Maar dit is mijn derde.
23: Ja,
24: nee,
23: ik drink er veel te veel. Karel, hoeveel jij per dag? Of ongeveer?
25: Nou, steeds lekker.
23: Jij zit je gevoel de koek misschien nog binnen te werken.
25: Ja, toch wel een stuk of 6.
23: Ja. Heb je vaker dat je de catering bijkrijgt in het programma?
25: Dit is de eerste
23: van de presentator?
25: Keer.
23: Nee. Toch even genoemd hebben.
25: Dankjewel.
23: Ja, dat is die linkse solidariteit in mij.
24: Dat is die zorgtaak die Bram Douwers voelt. Ja,
23: de verzorgingstaak. ik dacht, we gaan praten over dat album. Dat is er al voor de mensen. Mensen kunnen het al luisteren.
24: Zeker.
23: Hoe heet het album?
24: While We Were Grandiose. Ik zeg het voor het eerst in het openbaar, denk ik. Ja.
23: Cool. We gaan, want het is lekker praten, als we weten waar we over praten, luisteren naar een track van het album. Waar gaan we naar luisteren, Anne-Jan?
24: Het nummer heet Wanderer. En het was eigenlijk in eerste instantie, zit een fluitje. En eigenlijk was het alleen maar het fluitje. Ik had een soort een fluitmelodietje. En ik dacht, oh, dat is een leuk intermezzo. Een kort intermezzo in de plaat. Maar toen ging ik er toch even zo lekker mee aan de slag. En toen vond ik een baslijntje. En toen binnen no time was het opeens een nummer waarvan ik dacht, hey, dat is echt gewoon een heel cool ook heel ander nummer dan wat ik normaal gesproken maak. En dus daarom ben ik er ook heel blij mee.

0: tot het einde.
1: Ja, dat is goed.
0: Ik ga er niet door me doorheen praten.
1: Heel netjes.
0: Ja, goed van je. Ja. Mooi, klinkt mooi, Annie-Jan.
1: Thanks.
0: Het is een mooi liedje. Mm-hmm. Het klinkt ook mooi.
1: Ja, ik ben
0: het is goed
1: blij.
0: Opgenomen.
1: Ja, ja, ja. Gijs van Veldhuizen. Ja. Van Swinder.
0: Ja.
1: Dat is mijn producer. Ook van mijn eerste plaat. Maar deze plaat is, ben ik... Ja, is gewoon ook wel voor mij gewoon beter opgenomen nog weer.
0: Ja, ook vond ik
1: ja.
0: Goed. Het is natuurlijk ook wel, het is ook theatraal. Hè? Ik bedoel, het is,
1: ja,
0: we hebben gesproken natuurlijk over, je bent geen cabaretier meer, nee, maar je bent wel theatermaker. Dit is toch ook wel theatrale muziek?
1: Ja, ja zeker. Ja, maar ik denk dat al mijn liedjes ook wel een soort van, ze zeggen ook wel dat het filmisch is. Ja, theatraal, filmisch, verhalend een beetje. Maar ja, op een of andere manier is dat gewoon wat er kennelijk ontstaat bij mij. Ik kan ook wel, er staan ook wel echt meer zo poppy liedjes op. Dat vind ik ook wel interessant om te kijken of ik dat kan. En dat kan ik wel. Maar ik denk
0: dat hoeft toch ook niet? Het is toch ook gewoon goed zo?
1: Ja, nee, zeker. Maar ik ben heel blij dat er ook op staat.
0: Ja, ja.
1: Ik wilde vooral een hele gevarieerde plaat hebben. Maar op een of andere manier is dit dan toch wat ontstaat inderdaad.
0: Is het zo, dat is een beetje de standaardvraag aan iedereen die liedjes schrijft, vergeef me dat alsjeblieft. Maar je zei net, ja, ik heb dan zo'n fluitje in mijn hoofd. Dan komt zo'n baslijntje en dan komt er waarschijnlijk daarna ook tekst bij.
1: Mm-hmm.
0: Werkt het beide kanten op? Loop je ook eens over straat? Of waar dan ook, onder de douche, strand, whatever. En er popt een tekst in je hoofd en denk, daar moet een liedje bij?
1: Nee, meestal is het
0: bij
1: mij. Bijna altijd is het bij mij beginnen met muziek.
0: Ja.
1: En dan ook, meestal, vooral achter de piano. Dan ben ik gewoon aan het spelen en opeens is er iets. En dan wordt dat, en dan leg ik het even weg en later komt er iets bij. En op een duur is het gewoon een heel nummer.
0: En dwingt de muziek dan de tekst?
1: Ja, en nou ja, ik schrijf wel ideeën voor onderwerpen of zinnen of woorden. Gewoon mooie woorden bijvoorbeeld. En dan later ga ik daar soms in neuzen en kijk ik gewoon naar wat een nummer... waar een nummer over zou kunnen gaan voor mij, sfeertechnisch en qua vibe en alles.
2: Ja, even vraag je tussendoor.
0: Oh, mag zeker.
2: Want je hebt dit als los bestand meegenomen, maar kunnen mensen thuis dit ook luisteren?
1: Zeker. Het staat op alle streamingsdiensten, op Spotify, op Apple Music.
0: Top.
1: En het is ook op vinyl.
0: Ja, voor mij ook op plaat.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ik ben heel blij met mijn vinyl. Die is echt prachtig geworden. Dat heb ik zelf ook qua artwork helemaal zelf bedacht. Uitgevoerd door iemand anders, maar ik ben heel blij met hoe het vinyl eruit ziet.
0: Om dit promotierondje mee even af te maken. Ja. Mensen kunnen ook naar een concert.
1: Ja, de release show.
0: Ja, die is in de Oosterpoort. Op welke datum?
1: Vrijdag 2 oktober. En dan ga ik de nummers van de plaat spelen. Van de nieuwe plaat, maar ook van mijn eerste plaat. Met een hele band. Met Gijs van Veldhuizen. En andere muzikanten. En ook gastmuzikanten op het podium.
0: En hoe is dat dan? Want het is natuurlijk wel... Het is heel erg luistermuziek toch ook?
1: Ja... Ja, ik denk dat voor mijn gevoel is het wel bij. Het is wel luistermuziek als ook popmuziek. Ik zeg altijd maar dat het, als mensen vragen wat voor muziek maak je, het beweegt ergens tussen singer-songwriter muziek, chanson en klassiek in.
0: Mm-hmm, ja.
1: Dat zeg ik dan altijd maar, daar beweegt het ergens tussen. Ik vind het ook wel poppy, maar het is inderdaad wel theatrale of filmische popmuziek, denk ik dan maar.
0: Wanneer kwam, ik bedoel, je hebt de. Dat je goed kan piano spelen, dat weten denk ik alle mensen die jou goed kennen al heel erg lang. Er is ooit een keer een eerste liedje dat hier heel erg op lijkt. Of op een liedje van de vorige plaat. Dat in één keer een nieuwe stijl in je aangeboord wordt. Wanneer was dat moment?
1: Nou, ik was al heel lang liedjes aan het schrijven. En daar deed ik gewoon niks mee. Daar durfde ik ook nooit van mee te doen. Ik schreef steeds meer liedjes. En ook nu had ik een hele hoge stapel van 60 nummers of zo. En ik ging wel eens wat uitproberen. En dan ging ik heel ver weg. Ging naar Noord-Holland of zo.
0: Niemand je kende.
1: Ja, precies.
0: Ja, goed.
1: En dan ging ik gewoon in zo'n heel klein dorpje op een open podium ging ik wat uitproberen. Maar daar bleef het dan ook bij. Maar ik weet wel dat er één specifiek nummer... Wat ik heb, dat is niet op plaat of zo. Maar dat ik die schreef en dat ik die dan thuis zat te zingen. En dat ik daar merkte dat ik ook een beetje mijn stem... eindelijk een soort van idee over mijn eigen zangstem kreeg.
0: Ja, want dat is wel... Je hebt natuurlijk wel een...
1: Ik heb een typische stem.
0: Ja, want jouw spreekstem lijkt natuurlijk wel op je zangstem. Maar er zit toch ook een verschil tussen.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Maar ik ben ook. Ik, als cabaretier zong ik ook, maar dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Want dan gaat het primair om tekst en grapjes en dat soort dingen. Maar ik was heel onzeker over mijn stem. En of ik überhaupt. Ik kan van oorsprong eigenlijk helemaal niet echt zingen, vind ik. Dus dat hielp ook tegen om daadwerkelijk er iets mee te gaan doen. Maar daarom ging ik wel op zoek naar. Oké, maar hoe is mijn stem eventueel wel te gebruiken en interessant. En kan ik dat verbeteren? En dan kom je ook bij je voorbeeld uit. Bijvoorbeeld, ik denk dat mijn stem, sommige mensen zeggen, mijn stem lijkt wel op de stem van Tom Barman van Deus. Een beetje. Mm. Een beetje dat heese en ook een beetje dat. Niet per se altijd vaste of zo. Ik ben niet een loopzuivere zanger of zo. Bijvoorbeeld, probeer ik wel. Maar ik ben niet een getrainde zanger in die zin.
0: Heb je zangles?
1: Wel gehad, maar nu niet. En ergens. Nee, want bij zangles ga je heel snel.
0: Ja,
1: leer je echt zo technisch zingen.
3: Belten!
1: Exact. En dat. Ik wil gewoon. En dan kun je natuurlijk bij zangles vragen. Kun je binnen mijn. Ik wil mijn eigen stem leren gebruiken zoals ik hem nu gebruik.
0: Ik moest wel, want ik heb. Nu ben ik wel aan deze. Ik heb de plaat geluisterd. De eerste plaat geluisterd al eerder toen die uitkwam.
1: Ja.
0: Ik wist dat je dit aan het doen was, maar ik had geen idee wat het zou worden.
1: Ja.
0: Bij die eerste plaat.
1: Ja.
0: En wat ik zo bijzonder vond, is, ik had helemaal een beeld van jou, ook wel als theatermaker. En ik luisterde die eerste plaat en ik dacht, dit is gewoon iemand anders.
1: Ja.
0: Hebben meer mensen dat tegen je gezegd?
1: Nee.
0: Maar dat ten positieve, hè? Ja, zo van, dit is gewoon, hier start iets nieuws.
1: Ja, maar dat is het ook echt. En dit voelt ook, in alles voelt dit als. Oh ja, maar dit komt het dichtst bij waar ik zelf ben. Bij het cabaret heb ik dat nooit echt gehad.
0: Nee, ja.
1: Dat deed ik wel, probeerde ik wel, maar het lukte nooit echt, voor mijn gevoel. En dit is echt, dit is denk ik ook het enige wat ik gemaakt heb, echt. Als er iets van mij over mag blijven, zijn het deze twee platen.
0: Oh.
1: Nee, maar dat is echt, de rest kan me eigenlijk wel een beetje.
0: Zijn we toch bij die kist aangekomen, Anne-Jan, waar je zo bang voor was? Waar je zo bang voor was.
1: Maar
0: en we duwen je nu de oven in.
1: We zitten gelukkig nog niet aan het eind van de uitzending.
0: Oh nee, dat is waar. Ja. Hey, gaat het dan, hè? Want je brengt het uit. Het is goed gemaakt. Dit is met serieuze muzikanten gemaakt. Het is gewoon een heel serieus, super professioneel project.
1: Ja.
0: Dat verdient ook de aandacht die het zou moeten krijgen. Gaat het dan een beetje vanzelf, Anne-Jan?
1: Nee, maar dat is gewoon een moeilijkheid van nu. Waar alle muzikanten tegenaan lopen, dat het gewoon heel moeilijk is om je product, om je muziek voor het voetlicht te krijgen. Online, in de media en op het podium. Dat is gewoon heel moeilijk. En zeker als je muziek, zoals bijvoorbeeld dat van mij, niet heel duidelijk binnen een genre past.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, als je een country band bent, dan is daar een heel circuit voor met allemaal podia. Als je een blues band bent, hetzelfde.
0: Lekker Hollandse meezingers, bam, piratenfeest hier, piratenfeest daar.
1: Ja, maar als je muziek niet te pinpointen is zo helder, dan is dat lastiger.
0: En hoe krijg je het voor elkaar om wel gedraaid te worden, optredens te hebben? Niet. Kijk maar grote ogen aan. Heb jij een idee?
1: Ja, nou, in die zin kan ik alle hulp gebruiken. Dus ik moet een management hebben en ik moet een boeker hebben. Dus Anne-Jan.nl, daar ben ik te bereiken.
0: Ja.
1: Nee, dat is dus gewoon in je eentje is dat heel moeilijk.
0: Ja. Ja, dan moet je eigenlijk het geluk hebben dat je dan toch ook een lied hebt die ertussen zit, die in één keer mysterieus genoeg aanslaat.
1: Ja.
0: Bij een wat mainstream-achtige publiek en dan kan het gaan vliegen.
1: Ja, er moet een soort vliegwiel-effect zijn.
0: Ja. Ja, goed. En voor die tijd allemaal lekker naar het concert gaan.
1: Dan
0: komt het misschien vanzelf.
1: Ik hoor
0: dat. Er is natuurlijk wel, je zegt al wat, je luistert naar artiesten. En misschien tegen wil en dank komt dan inspiratie door in je eigen plaat. Dat is een mooi moment misschien om naar artiesten te luisteren die niet jou zijn, maar dan natuurlijk wel dingen hebben van jou. Zoals bijvoorbeeld Benjamin Clementine.
1: Ja.
0: Niet super bekend, denk ik, bij de mensen. Een super rare snuiter.
1: Heel raar.
0: Ja, ik vertelde jou natuurlijk de leuke anekdote toen ik jou belde van ooit zat hij op Eurosonic in de stad Schouwburg. Toen kondigde ik daar de artiesten aan, wat echt een KUT-job is. Bands aankondigen, want niemand op zit op dat. Maar bij hem dus kwam ik oplopen en hij had helemaal zijn piano ook mooi klaar en was er ook en zo. En hij trok me niet van het podium, maar hij sommeerde mij wel van het podium.
1: Vind ik typisch Benjamin.
0: Want hij was niet de bedoeling dat ik hem aankondigde. En toen dacht ik nou van, ik ga dit nooit meer doen.
1: Ja.
0: En ik ben mee gestopt.
1: Ja.
0: Zo'n man is het.
1: Het is een hele rare man. Het is ook altijd een beetje de vraag waar de pose begint.
0: Ja.
1: Het is ook een beetje een poseur. Hij is bijvoorbeeld ook een keer, hij zou een keer op North Sea Jazz spelen. Volgens mij in Den Haag. Of Rotterdam, waar is het nu? Den Haag. Maar goed, hij zou op North Sea Jazz spelen. Hij ging met de trein naartoe. En hij is toen in Roosendaal, was het verhaal, is uitgestapt.
0: Ja?
1: Omdat hij dacht dat hij het laatste stuk wel kon lopen. En zo heeft hij zijn eigen concert niet gehaald. Het is een hele bijzondere jongen.
0: Wel cool toch?
1: Ja, maar zijn verhaal is gewoon bijna te te cliché romantisch om waar te zijn. Hij is geboren in Londen. Na ruzie met familie, volgens mij, heeft hij het eerste beste vliegtuig genomen. Dat ging toevallig naar Parijs. Daar heeft hij 5 jaar op straat geleefd en gespeeld. Daar is je ontdekt door een platenbaas. En zo is het begonnen.
0: En dan heb je hij heeft ook eigen werk, maar je hebt een cover uitgekozen om te draaien van Nina Simone. I've Got Life. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, die is nu nergens meer te vinden, maar die vond ik een keer op YouTube en die heb ik toen gedownload. En die heb ik heel veel geluisterd, omdat dat vind ik namelijk het toffe van hem. Hij durft totaal buiten zijn oevers te treden live. En dat gebeurt ook in dit nummer.

0: Tijdens deze hele plaat kreeg jij de vuurdoop van Karel Post. Ja. De eerste recensie is binnen. Allian, hoe was die?
1: Een hele interessante stem.
0: Ja, maar ja, je moet ook werken aan je
2: stem. Volgens mij moet ik werken aan mijn stem. Maar daar kun je het dus inderdaad over, daar kun je het over hebben. Inderdaad. Het is ook maar net wat je zoekt in een stem. En wat je wilt met je stem. Kijk, als jij vindt dat een stem heel zuiver moet klinken misschien.
1: Nee, ik vind dat muzikantsrijk moet zijn.
2: Ja, precies, ja. Maar ik denk dat het op verschillende manieren kan. Ook, ja. Ook met zang. Maar daar kun je heel over.
0: Mooi.
2: Dat je daar heel lang over.
0: Ja, leuk is ook een mooi format om gewoon mensen uit te nodigen hier.
2: Ja.
0: En dan meteen door Karel Post.
2: Worden gerecenseerd.
0: Live recensie.
2: De top of
0: en Anne-Jan, zo meteen hebben we hier naast een ruimte met een zangleraar. En dan gaan we zo meteen even naartoe brengen. Ja. Dit was in ieder geval Benjamin Clementine. Over zang gesproken. Ook een soort van hele opera-achtige theatrale manier. Hè? Ja, het is gewoon all in.
2: Ja. En hij gaat ook, weet je, als je het dan hebt inderdaad over stemgeluid. Bij hem is het af en toe gaat het buiten zijn oevers en gaat het alle kanten op. Gewoon, maar dan, er gebeurt gewoon iets. En daar gaat het om. En uiteindelijk gewoon dat wat er gebeurt, dan maakt het dan. Dat is wat primair dan belangrijk is voor dat moment.
1: Geloofwaardigheid.
2: Ja, uiteindelijk ja.
0: Ja. Dat is dan de theaterkant. Je refereerde net al aan een ander element van jouw muziek of een grote inspiratie. Is het ook wel dat het heel erg filmisch is, mm-hmm. Wat je maakt. We gaan nu naar Patrick Watson luisteren. Ja. Peter and the Wolf.
2: Ja.
0: Dat is ook een beetje filmische muziek. Hè? Wat vind je daar zo fascinerend aan?
2: Patrick Watson bestaat. Leeft al heel lang. Ja. En hij bestaat al een tijd. Maar voor mij is hij echt van het afgelopen jaar. Zeker met zijn laatste plaat. Daar ben ik echt hoekt aan geraakt. En daar staat dit nummer ook op. Maar hij is gewoon. Zijn muziek is zo rijk. En dit nummer is daar zeker een voorbeeld van. Er gebeurt gewoon zoveel in zijn muziek. En het is zo goed gemaakt. En het is zo soothing ook voor heel veel mensen.

0: Dat was het dan ook meteen. Hè?
1: Ja.
0: Het veet dan zo heel boem. We zijn ja, mooi. Ja, het is ook heel filmisch. En ik dacht, dat is lekker voor dit laatste blok dat we nog met elkaar hebben. Dat we dat eens even gaan onderzoeken met elkaar. Want ik heb eigenlijk de vier tracks die je uitgekozen hebt in jouw lijst, die hoorden bij films tot het laatste, of min of meer hoorden bij films of bij filmcomponisten, tot dit deel bewaard. Want ja, ik denk dat naast muziek en theater, jij bent een cultuurbeest, maar ik denk dat jij ontzettend veel films kijkt. Zo ken ik je ook.
2: Ja, ik zit regelmatig in Forum Groningen.
0: Nou ja, regelmatig is een understatement volgens mij. Ik heb wel bij dat IVVR bijvoorbeeld gezien. Dat is zo'n filmfestival in Groningen. Ja. Dat ging echt, zag ik echt film in en film uitlopen ongeveer.
2: Ja, maar daar heb ik vrienden. Die gaan dan echt in 4 dagen naar 26 films.
0: Dat bedoel ik inderdaad.
2: Dat doe ik dan niet.
0: Nee, oké. Okay.
2: Maar ik vind het dan wel lekker om me dan onder te dompelen in film. Ja. En ik ga wel 1, 2, 3 keer per week naar het Forum.
0: Ja, en je doet ook wel eens voor mij talkshows over films en dergelijke. Dus ja, precies, meer dan een liefhebber, ook een expert ben je ook inmiddels, zou je kunnen zeggen. Waarom dompel je juist ook daarin zo graag onder?
2: Film is gewoon heel... Gewoon, je kunt gewoon een cinefiel pas nemen en dan...
0: Cinefiel pas is een Pathé Unlimited pas voor de snobs.
2: Ja. En dan is het gewoon heerlijk dat je gewoon even het Forum in kunt lopen en 2 uur in een stoel kunt wegzijgen. En,
0: ja, dat escapisme hebben dan over. Je bent er, maar dat is, want we hadden het al eerder over het feit dat heel veel van die Netflix-series ook zo gemaakt zijn dat je ook ondertussen nog lekker kan TikTokken en zo. Ja, ja. Leg nou eens uit waarom dat juist helemaal niet goed voor je brein is. Dat je juist in die zaal moet gaan zitten, verstand op die film en de wereld laten.
2: Omdat je daar de focus hebt, omdat je daar de hele film tot je neemt zoals die bedoeld is. En andere films dan die hele makkelijke films. Ja, ik ben ook niet per se. Ik ben niet per se van de Tarkovsky en zo. Van de hele highbrow intellectualistische films. Altijd, soms wel, maar lang niet altijd. Ik trek niet alles. Maar die spreek je gewoon net nog weer op een andere manier aan. Of je krijgt een ander perspectief op de wereld. Of je krijgt andere dingen mee. Nou ja, en dus bijvoorbeeld ook, je krijgt ook gewoon via die films andere muziek mee. En dat is ook gewoon zo lekker.
0: En die rust in die focus als je in zo'n zaal zit. Maar dat kun je ook thuis bereiken. Je kan gewoon een koptelefoon opzetten en gewoon...
2: Ja, nee, maar dat lukt mij nooit.
0: Oh, jou ook nooit?
2: Nee. Ik moet echt thuis ga ik andere dingen doen.
0: Echt waar?
2: Ja. Thuis kijk ik dan soms snippets van film, omdat ik dat dan lekker vind. Dan ga ik even een stukje Le Grande Bellezza kijken, omdat ik even zin heb in een stukje Le Grande Bellezza voor de sfeer of zo, weet ik veel. Maar ik ben ook makkelijk afgeleid, zoals iedereen.
0: Ik kan echt een koptelefoon opzetten thuis, met mijn iPad in de hand, een film opzetten, en dan zit ik daar gewoon in. Gewoon, dan zuigt dat mij op.
2: Dan ben ik echt jaloers op. Dat probeer ik ook met lezen, probeer ik dat weer te ontwikkelen. Want ik ben dat wel kwijtgeraakt door de telefoon.
0: Je bent ook gewoon aan de ziekte van de tijd en ondergegaan, Annie Antoonstra.
2: Ja. En ik doe wel een poging om dat terug te krijgen.
0: Ja, hoe doe je dat dan?
2: Door te gaan lezen.
0: Tips voor mensen thuis.
2: Nou ja, gewoon inderdaad gewoon gaan doen. Jezelf de opdracht geven. Ik ga gewoon weer lezen. Of inderdaad, zoals jij dan, echt een film kijken. Met alleen aandacht voor de film.
0: Ja, ik dacht mijn telefoonvak gewoon in de kast neer ook.
2: Ja, dat.
0: Ja, dat is een goede tip voor de mensen thuis. Ja. Nou, ik ben ook geen haarbeter hoor. Maar ik vind dat wel uitrusten. Ik kan rust heel erg uit van het kijken van een film. Omdat je juist zo helemaal niet ergens anders bent dan behalve in die film.
2: Ja, want dat is het. Dus je komt er inderdaad gewoon opgeladen uit.
0: Juist, precies dat.
2: Ja.
0: Maar het is ook wel zo dat mijn partner houdt er minder van bijvoorbeeld. Mm-hmm. Omdat zij dan zegt, ja, ik voel dan zoveel. Ik ben gewoon emotioneel drained als ik een film heb gekeken. Ik heb meer een soort van, ik kan het ook makkelijk naar ze me neerleggen. Het verhaal dat ik heb meegekregen.
2: Oh ja, maar dat kan soms ook. Ik heb met vrienden Land of Mine zitten kijken. Oh ja. Een film over Denemarken waarin jonge Duitse soldaten landmijnen op het strand moesten onschadelijk maken. Daar kom je gewoon na 2 uur totaal gespannen zitten. Moesten wij echt een terras op om even helemaal te ontprikken. Ja,
0: toch is het ook dat goed voor je brein. Die filmmuziek, de muziek die jij maakt, zou natuurlijk ook uitstekende filmmuziek kunnen zijn.
2: Dat hoop ik dus ook altijd. Dat mijn muziek in een Sorrentino-film terechtkomt of zo. Ja. Of wie dan ook.
0: Maar je kan toch ook, je zou kunnen zeggen, je kan ook muziek gaan maken voor films.
2: Ja, maar dat is toch echt wel weer een hele andere tak van sport. Dan moet je jezelf echt heel erg in dienst van de film stellen. Lijkt me ook wel interessant. Maar het lijkt me echt wel tof als de muziek van je platen gewoon... dat een regisseur zegt, dit nummer past heel erg goed bij deze scène. Of bij deze film.
0: En wat maakt filmmuziek zo... Want we weten allemaal het verhaal als je bijvoorbeeld een horrorfilm kijkt. Het is een cliché, maar ik herhaal toch even. En je zet het geluid uit bij een spannende scène. Half zo spannend. Mm-hmm. Dus die muziek en de geluid doet alles.
2: Dus alles, ja.
0: Hoe kan dat nou? Hoe werkt dat?
2: Ja, omdat het gewoon een totaal andere perspectief op een scène geeft. Een andere sfeer geeft. Het laat je gewoon heel anders naar de scène kijken natuurlijk.
0: Ja, dus als jij een film kijkt, dan is die muziek die bij die film hoort voor jou ook altijd, ja, minstens net zo belangrijk.
2: Ik heb regelmatig. Ik heb eigenlijk altijd mijn telefoon erbij om Shazam aan te kunnen zetten. een aantal van de nummers die ik vandaag laat horen, die ja, heb ik geshazamd.
0: Ik heb dus nog vier klaarstaan. Jan Tiersen, Ibrahim Malouf, Tami Tamaki en R.L. Burnside. Waar zullen we eens beginnen?
2: Nou,
0: waarom?
2: Beginnen we gewoon maar met Jan Tiersen. Omdat dat is toen ik heb Jan Tiersen, dat kennen veel mensen, vooral van Amélie de film.
0: Ja,
2: maar Jan Tiersen heeft veel en veel meer gemaakt en ook veel gevarieerder. Mensen kennen hem vooral van de mooie pianoliedjes die hij maakt. Die zijn ook prachtig zijn. Dit is een vioolstuk. Hij speelt waanzinnig viool en hij is überhaupt een multi-instrumentalist. Hij speelt dubiel veel instrumenten. En ik vind het gewoon ook heel cool dat hij gewoon heel veel verschillende genres doet. Hij zit nu heel erg in de elektro. Dus alle mensen komen met het idee naar Jan Tiersen shows toe. Dat ze naar Amélie liedjes gaan luisteren.
0: Ja, ja.
2: En dan zien ze een man achter een elektro set staan. En dan hopen ze maar dat hij toch nog achter de piano kruipt. Wat hij dan ook nog doet. Maar ik vind hem. Ik kan altijd naar Jan Tiersen luisteren.
0: Ja. En het is ook echt gemeengoed geworden eigenlijk. Voor
2: zeker.
0: Ja, dus eigenlijk is het wat we ons voorstellen bij goede filmmuziek. Dat is Jan Tiersen.

0: Gelukkig doet hij dit dan nog wel voor de mensen die er speciaal voor
1: zijn. Ja, deze speelt hij altijd.
0: Ja, heel goed. Ja. Je zal maar komen en niet Amelie horen. Maar hij
1: dit is geen Amelie.
0: Nee, dat weet ik, maar daar moet hij zelf er ook wel zat van worden, denk ik. Hier. Altijd maar weer.
1: Ja, hij wil in interviews niet meer bevraagd worden over Amelie.
0: Maar hij speelt het nog wel voor de fans.
1: Soms.
0: Volgende, want ja, het is. We hebben nog even een lijstje af te gaan. Wat wil je nu laten horen aan die
1: Tami Tamaki?
0: Ja, waarom Tami Tamaki? Wie is Tami Tamaki?
1: Ja, Tami Tamaki is een. Volgens mij is zij Zweeds. Ze heeft voor mij Aziatische roots. Maar ze woont nu in Duitsland, volgens mij. Zangeres, muzikant, producer. En.
0: Dit hoor je in een film.
1: Dit hoor ik in een film. Dit hoor ik in Something Must Break, film uit 2014. Die film, daar kan ik me niet zo heel veel per se van herinneren. Die was volgens mij wel mooi. Maar dit nummer stak er zo bovenuit dat ik toen meteen mijn telefoon gepakt heb om te shazamen. En toen kwam ik erachter dat het Tami Tamaki was. Tegenwoordig heet het Tami T. En zij bewerkt haar eigen stem heel veel. En vervolgens mixen we dat met elektronica. En
0: wat maakt het dan? Want ik bedoel, dat is natuurlijk een heel technische analyse die je nu geeft. Wat maakt het dan in zo'n film dat jij denkt, dit is echt goed?
1: De melodie. Ik vond deze melodie, die kwam zo bam bij me binnen. En dus, zij heeft een soort gekke... Want dit hele nummer is opgebouwd met alleen maar haar stem. En daar met allemaal effecten mee. En dan en eerst denk je, waar luister ik naar? Het is heel raar. En dan om de duur begint ze te zingen. En dan komt er een soort heldere, prachtige melodie, vind ik. Ik vind het gewoon heel grappig, want het is een liefdeslied. Maar het wordt ook heel expliciet seksueel. Maar dus je moet ook gewoon even goed luisteren naar het.
0: Ja, luister goed. Hij heet, en dat vind ik echt ook een heerlijke titel voor een lied, I Never Loved This Hard This Fast Before.

0: We draaien even weg, want we willen nog volgens mij twee liedjes draaien voordat we alweer klaar zijn. Ja. En dat is zij, het is hierna min of meer hetzelfde. Het is wel inderdaad een echte zondagochtendtekst.
1: Ja, hè?
0: Nou ja, sommige mensen doen op zondagochtend ook andere dingen, toch?
1: Precies, daarom. Ik denk dat alle luisteraars van Noord dat ook doen.
0: De tekst die net...
1: Ah, dat weet ik niet.
0: Oké, op zondag...
1: Hoop ik voor ze. Gun ik ze.
0: Die is voor jou. Dat gun ik ze wel, ja. Wel voor jouw rekening. ja, je zei, we eindigen wel met iets moois. We gaan nu naar een R.L. Burnside, Let My Baby Ride. Nou, ook uit de film?
1: Ja, het is een cover van R.L. Burnside.
0: Oh, excuses.
1: Ja. Ja. Nee, maar het komt uit Holy Motors, een film van Leo Carax uit 2012. Echt een rare film over een man.
0: Ja, maar ik heb het idee dat je wel van rare films houdt.
1: Nou, ik ben ook echt best wel van mainstream, makkelijke films, hoor. Ik kan heerlijk Lord of the Rings kijken, elk moment.
0: Ja.
1: Maar deze vond ik echt wel geweldig, omdat het gaat over een man die in een limousine door Parijs wordt gereden. En hij verkleedt zich elke keer in die limousine tot een nieuw personage. En hij kan bijna niet
0: uitleggen. Je moet hem kijken. Holy Motors.
1: En deze scène is... Dit nummer is eigenlijk een soort intermezzo in de film. De man stapt uit met een accordeon. Hij stapt een kerk binnen. En hij begint een cover te spelen van... Let My Baby Ride van R.L. Burnside op accordeon. En hij loopt ondertussen door de kerk. En op den duur sluiten steeds meer mensen achter hem aan... met accordeons en met gitaar en met drums. En vind ik dit gewoon echt een heerlijk nummer... en een heerlijke scène om naar te kijken. Hij staat ook op YouTube, is de scène te zien.
0: Eigenlijk moeten we show notes hebben. Dat is een beetje lastig altijd op zo'n bericht bij RTV Noord... dat je even alles kan bekijken.
1: Maar ja,
0: dat,
1: precies.
0: We'll find a way.
1: Maar zoek op Holy Motors accordion scene... en dan vind je dit.

0: Goed, lekker.
1: Ja.
0: Energiek de dag door.
1: Ja.
0: Toch zo, met accordeonmuziek.
1: Exact.
0: We zijn zo aan het einde. Dan gaan we nog één plaat gaan we aankondigen. Het is wel fijn, ook even zo'n ode aan de filmmuziek. Ik hoop dat de luisteraars nu, als ze vanavond misschien iets lekker gaan bingen op de bank, dat ze ook denken, oh ja, inderdaad, het is niet vanzelfsprekend. Die mensen die die muziek maken, die zorgen voor deze ervaring die ik hier op de bank heb.
1: Dat is minstens de helft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mensen thuis. Besef dat.
1: Besef dat.
0: Besef. Hashtag besef.
1: Ja.
0: We gaan eruit met Ibrahim Malouf.
1: Ja.
0: En waarom gaan we naar hem luisteren?
1: Ja, dit is gewoon een prachtig nummer. Ibrahim Malouf, voor de mensen. Ja, hij is wel bekend, maar Frans-Libanese. Trompetist. Componist. Arrangeur. Hij maakt gewoon geweldige crossover muziek tussen jazz en wereldmuziek.
0: En ook heel filmisch wederom.
1: Ook heel filmisch. Ja. En dit nummer het heet Beirut. En dit is dan een duo versie samen met een gitaar. En hier zit ook een prachtige versie, ook wederom op YouTube te vinden. Dat hij namelijk met zijn gitarist bovenop een soort colosseumachtige arena in Nîmes in Frankrijk zit. In de avondzon spelen ze dit nummer. En dat is prachtig. Het is gewoon prachtig om naar te kijken. En dit nummer is prachtig.
0: Die gaan we zo meteen luisteren, want we zijn ook aan het einde van het praten met jou. We hebben natuurlijk anderhalf uur eigenlijk gesproken over jouw leven en jouw carrière. Nog een half uurtje over de filmmuziek en zo. Hebben we nog iets laten liggen? Had je nog iets willen delen met ons?
1: Nee, dit was alles. nee, het is vast, we hadden nog veel meer besproken. We hadden nog veel langer over muziek en over mysterie kunnen doorpraten.
0: omdat je vindt dat meer een mysterie zou moeten zijn?
1: Ja.
0: Ja. Probeer je dat nu dan, als je dan zelf optreedt, ook nog meer te doen? Want je zegt, kijk, je wil natuurlijk graag dat mensen, je wil aandacht voor die plaat.
1: Ja, je
0: maar
1: wil
0: dat
1: gewoon spelen.
0: Contrasteert weer met het feit dat je eigenlijk een mysterie wil zijn.
1: Ik hoef ook niet per se een mysterie te zijn. Maar ik vind wel dat we met z'n allen meer behoefte hebben aan mysterie. En dat niet alles uitgelegd moet worden. En dat niet alles van iedereen een auto die open moet zijn. Er moet wat te raden blijven.
0: Ja.
1: Want dan kan iedereen lekker zelf invullen. En dat is nodig.
0: Wat denk je wat die klok nou de hele tijd zegt?
1: 1 minuut 49.
0: Maar betekent dat het programma dan zo lang duurt? Of ja. dat ik zo lang moet praten nog?
1: Ja.
0: Dat tweede?
1: Ja. Oh. We hebben echt nog bijna 2 minuten dus.
0: Want ik dacht dat we heel krap in de tijd waren.
2: Het gaat heel snel.
0: Ongelooflijk. Kunnen we nog een boom opzetten over...
1: Over mysterie.
0: Nee. Over het feit dat we niet gesproken hebben. We hebben natuurlijk heel veel over cultuur en kunst gesproken. Maar je presenteert ook een cultuurprogramma bij onze stadsomroep Oog.
1: Ja.
0: Wat ik ook ooit heb gepresenteerd, ja. Natuurlijk, Klasmost. Is eigenlijk toch ook, er moet veel meer. Wij voeren nu lekker dit gesprek, maar er moet toch ook veel meer dit soort gesprekken gevoerd worden over goede kunst en cultuur. Niet alleen wereldlijk, maar ook gewoon lokaal.
1: Ja, zeker. Ja, ik wil ook het liefst ook gewoon in de stad. Kijk, jij hebt Linkse Mannen, waarmee je over politiek en de maatschappij praat. Ja. Ik wil ook gewoon heel graag weer een live talkshow, wat jij ook ooit gehad hebt, over cultuur in de stad. En ook gewoon over landelijk ook. Maar dan gewoon. In Groningen praten over cultuur.
0: Het is lekker om te doen. Misschien omdat wij er ook heel erg van houden. Maar het is ook
1: nodig. Weet je, alle artiesten hebben aandacht nodig. En verdienen aandacht.
0: Ja, ik word helemaal gek van Karel Jan met die KUT-klok in beeld de hele tijd. Wat maakt het nou uit? Laat me nou met rust!
1: Moeten we door?
0: Ja, denk ik.
1: Jullie
0: wat
1: zijn
0: een
1: nu
0: bizar
1: hier.
0: Einde. We gaan gewoon afkondigen.
1: Zo is.
0: Veel beter is dat. Dankjewel Anne-Jan voor je openhartigheid.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop heel erg dat deze plaat een gigantisch succes wordt. En dat je overal gaat spelen. Dat het overal gedraaid gaat worden. Nog één keer de naam van de plaat.
1: While We Were Grandiose. Vrijdag 2 oktober. Release show in de
0: En dus nu te vinden op alle streamingsdiensten.
1: Yes.
0: Eindigen dus met Ibrahim Malouf. Fijne zondag, lieve luisteraars.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
10: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Ga nu naar Koken en Bonen.
15: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar Koken en Bonen.
15: In het stadshart van Appingedam.
16: Radio Noord.
17: Twee deuntjes voor Aysend.
18: Met René Walhout.
19: Twee deuntjes.
20: Radio Noord.
19: Draai Sint.
21: Hoi dag.

0: Van 26 jaar geleden en mocht ze deur de top van de grunnige muziek in die dogen. Lex Koopman en John Kruiswan op gitaren, Kees Alkema op drums, tekst van Henk Puister en een productie van Fries Wolma. Komt er nog maar eens om in deze dogen. De babyboom van Johannes Raspe en Riekes Volgerts, alias de SK Brothers.
1: Twee deuntjes voor een cent.
2: Twee deuntjes voor een cent.
3: Twee deuntjes voor een cent.
0: Goeiedag, Rolf Schreuder en ik ben er weer slim bliet met dat je luistert naar twee deuntjes voor een cent. Jong favoriete streektool muziekprogramma met de mooiste muziek uit stad, de Ommeland en van wie er voort. Met vandaag op ons virtuele hoofdpodium, en daar ben we altijd slim bliet met, Gijnazas Erwin de Vries. Hij heeft net weer een nieuw nummer uitgebracht. Staat inmiddels in de Noord-Negen, je hebt hem vast al gehoord. Een liedje over een grunnige rapper, Testosteronie. Daarmee kondigt Erwin de Vries dat nummer hier zelf aan. En na 11 uur, dan is hij nog eens te huren in dit programma. En dan in de populaire rubriek Lot Me Huren. Eerst gaan we on the road met een stelletje alle rockers. Onder aanvoering van Alex Lutjeboer is dit 050 en dit ben de nachten.

gesponsord door een buisdoukenfabrikant, denk ik zo. Martin Blok en Irene Wilkens met de dikke hit Schrei My Night Mean Life. U gaan even terug in de tijd. Herinnert u zich deze nog? Klonk de vrouw Gedembi Veronica. Imka Marina, uit 1968 van de LP Imka zingt Groningse liedjes. Is dit Das Du de Liefste Bist.

Veel mensen kennen hem nog altijd als de grunnige Neil Young. Gerry Wolthoff, hier met een nummer. Schreven door Bert Hadders, als mij de schoon ben versleten. Topnummer hier zo in twee deuntjes veroniseerd. En Sander Koning, alias Sprudder. Nee, grunnigstolig talent. Je hoort hem hier geregeld langskomen in twee deuntjes. Maar behalve solo is hij ook actief in het gezelschap Het Kanaal. Doormee heeft hij ook deze versie mocht van Edes klassieker Doorbluit Meneer Appelaans.

De altijd sympathieke Roelof van der Velde met zijn laatste hit Al Wat Older. Daarmee de hun hier Erwin de Vries met zijn nijste hitsingel. Maar nou eerst Francine Kuper van de verzommel-cd Om Antwoord Verlegen van Alex Taal. En deze alweer 1997 en het nummer heet Lot Me Maar.

Langs deze weg wil ik je graag kennis laten maken met Ronnie. Ronnie is rapper op het platteland met zijn fatbike. Nou wil hij er heel groot bij huren, bij de scene van de rappers. En uiteindelijk had hij zijn leven vooral maar vertold in een rap. Het vooral van Testosteronie.

0: Hey dan.
1: De Jekyll en Hyde van de grunnige muziek. De ene keer in manifesteerde hij zich als serieuze singer-songwriter. En de andere keer, dit keer dus, als cabaretier Erwin de Vries. En zijn rapper Testosteronie terecht alweer een mooie plek in de Noordneken. Dit is het dreamteam van de grunnige muziek. Henny Dolsma en Fries Wolma met hun vertolking van het Lady Gaga-nummer Shallow. Wie zingt hetzelfde lied?

0: Het is de dag der Westerwoel. In de natuur een wolk, een troon.
1: Goed, 2022, een productie van Jeroen Ruschen, baseerd op een gedicht van Alberta Gerritsma. Josien Bakker met Ritme. En Josien deed een haaldrok met Zeur opleiding aan de Popacademie. En wie handen van hoe dat er nog een hoop mooie muziek vandoor komt. Gelukkig ben de volgende gasten al Joren Kloor met Schaal. En dat het inmiddels trouwens ook de mooiste muziek oplevert. Waaraans, dit is Paljas. MUZIEK

0: eerste ronde en ik wil nog zoveel zoepen. Ik zit van kop tot hak, vol met cognac. Worst er zo snuiven en op leeskens nooit meer poepen. Daar komt alleen maar van een godverdamde zoep. De eerste ronde, maar ik in het jaar nooit loten. De drank is alles waar mijn leven nog goed bestaat. Gingste van de men aan de vent en liet me achter in een lint. Vindst u in roer dat alles nodig bliksem gooit? Godverdamme, wat een ellende. Ons hoes, dat is een bende. Ons keuken is net een zwienestaal. Onze plant ben net de bak. Ik ben intussen al vergeten. Houd met mes en vork moet eten. Wc-bord zit verstopt en wordt gebruikt als askebak. Godverdamme, wat toch kloten. Zijn mijn twodder ook afsloten. En nou stink ik nooit je nevens worden checken. En dan een kak, ik heb het aan mezelf te danken. Maar oh god, ik kan wel janken. Waar ben ik toch een boggelul, waar ben ik toch een zak. Maar er komt een dag, en dat zal ook nooit te lang meer duren. Dan stuift u zomaar vuur, ons alle deur. Want u is het heurt, hou ik geen voeligheid met leven. En nou is natuurlijk melie met me kregen. Maar er komt een dag, misschien wel over, vat die dogen. Dan bist wel wie ze worden en komst bij mij terug. Maar blijf toe bij die aan de vent en mas naar jan. Als ik op tent haast, ik dood tussen al die voelen, hij die ligt. Godverdamme, wat een ellende. Ons hoes, dat is een bende. Ons keuken is net een zwienestaal. Onze planten ben net te bak. Ik ben intussen al vergeten. Hou ik met mes en vork maar eten. Wc-pot zit verstopt en wordt gebruikt als askebak. Godverdamme, wat toch kloten. Zijn mijn twodder ook afsloten. En nou stink ik nooit je nevens. Worden check en dunne kak. Ik heb het aan mezelf te danken. Maar oh god, ik kan wel janken. Waar ben ik toch een boggelul? Wat ben ik toch een zak?
1: En dan nog een joe dat Wadaas grof gebekt is. Maar dat is niks vergeleken bij Jan Veldman. Dit was zijn laatste ronde. En de volgende jongens die wonnen bij studentenvereniging Albertus Magnus. Ooit dezelfde talentjacht als P. en Rienes. Zij deden het vooral met Nederlandstalige geluidjes. Maar ze mogen de ooien in het grunnigs. En dat is ook voort de mooiste van Is ook schitterend. Altijd wel aan je. Ja.

twee deuntjes voor een cent. Als je luist dat het mooi weer wordt en boeten is het grijs, krijgst gelijk als het ongelijk is. In dien hart valt dat onwijs, zoals de kuinig in je kop zegt.

0: alsjeblieft een schitterend nummer van Arnold Veeman. In dit hoes. En het eerste uur van Twee Deuntjes zit er door met Sikkom op. En we gaan ons hier voorbereiden op het tweede uur. Met nog een praanschieren muziek. De keus van Erwin de Vries in onze rubriek Lot Me Heurden. Dat gebeurt hier allemaal straks in het tweede uur van Twee Deuntjes.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
8: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
9: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelaren.nl.
10: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheloo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubeldorp.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
12: Radio Noord.
13: Twee deuntjes voor iCent.
12: Met René Wolhout.
14: Hoi daar.
12: Radio.

Gezelschap rond André Brals en Joop Douma nam zich ooit voor om voor hun 60ste verjaardag 60 lijntjes te maken. Dat is niet haldaal lukt, maar in het tweeduintjesarchief door Linderen praan, zoals deze dus, hier som met Tineke Rauw, Worm Night en Hold Me Ting. Daarmee dan is de microfoon en de draaitool vol hier voor Erwin de Vries. Hij laat ons een bijzonder nummer horen van een artiest waar hij slim over te spreken is. En dat vanzelf in onze rubriek Laat Me Heuren. Dit is iets van stad. Ik

van Stad, Noordstad, Jan Henk de Groot. En herkenbaar natuurlijk voor elke nooit dat de kinder naar grote schaal het gewoon zijn. Uit 2019 en het staat op zijn ploot, de wolf is terug. Annelie Persson, de Zweedse van het Hoge Land. Niseline Callister, de Curaçaose Oetstad. Ze zat met z'n hier op het conservatorium. En nou ben ze ook weer som met deze single, Baila Danza.

Marlene Bakker, hier in Twee Deuntjes voor Orange Sands met haar eerste digge hit, Waakhan. En mannenkoor Albatros zoet Nij Pekel. Die werd in 1932 opgericht door personeel van de sigarenfabriek doorzoot. Ze zijn nog altijd actief, ook op dit nummer van Roelof van der Velde en Dion Bouwers, Vrouw of Lovers.

Oh, sorry Rolf. Stoot ik met mijn billen tegen je draaitafeltje aan?

Toplo doet het westelijk kwartier van Trabaan. Grunnige Wichter met een dikke knipoog naar P. en Rinus. En ook van Zulf naar Led Zeppelin. Goudfun biedt de lach van Jannie en Rolf Stalknecht.

Ook mooi, Bedharders met Er zit geen schot in me. Daarmee dan is de microfoon en de draaitofel voor Erwin de Vries. Hij laat ons een nummer horen van een artiest die hij slim hoog heeft zitten. Maar eerst nog eens twee deuntjes door team, twee deuntjes zelf. Dit is van een singer-songwriter die actief was in de jaren 70-80. Volk met zijn maatschappij kritische nummers, zoals dat in die tijd ging. Hans Vrijling, zo heet het, een nummer Boeren Burgers.

0: Lekker smui, nummertje van Semsland, Dion Bouwers en de Drentse zangeres Jolien Woning en Dada Dansen.
1: Laat me hun die muziek, laat me hun die muziek, laat het hun.
0: Vandoor met Erwin de Vries.
2: Moi, ik wil graag de volgende maand onder de aandacht brengen. En niet zomaar Arne. Het is een grote norm in het oosten van ons land. Ik heb het over André Manuel. Misschien heb je ooit wel eens van hem gehoord. Of misschien heb je wel eens een keer zijn in het theater. En naast dat hij al jaren gigantisch productief is met liedjeschrijven, voor zijn soloploten, of de Ketterse fanfare, of vrouwen de band Fratsen, is hij ook een uniek cabaretier. Ontzettend schaap en maatschappijkritisch. Soms zelfs zo schaap dat het regelmatig voorkomt dat mensen de zool uitlopen, omdat ze zich waarschijnlijk te veel herkennen. Enorm veel ironie en cynisme zit er in zijn teksten. En ook vaak in het dialect. In het Twents nog wel. Een enorme beroemdheid in Tukkeland en in de Achterhoek. Als je ooit de kans krijgt, ga dan eens een keer naar zijn voorstelling of een concert van hem. Luister maar eens naar het nummer: een goede Tukker is geen motherfucker.

armen van ons graf. Ja, hier liggen dus niet, want het kon er niet vanaf. En als bij het vallen van de avond

0: Pedaalemmer en Rooie Rines live opgenomen op het dak van het Forum in Stad. Met een knipoog naar de Beatles van Zulf. Er wordt weer overknipoogd hier in twee deuntjes. En door vuur de terechte keus van Erwin de Vries. André Manuel was dat. Met een goede tukker is geen motherfucker. Streekdoel muziek van hoog niveau. Als Sint de Jorden 50 is Liane Abon actief op het podium. En in het september doet ze dat nog een keer. En dan op het jubileumfeest van twee deuntjes voor Oinsend. In Geert Thijs, in Staatskanaal. En door binnen wat koortenvuur. Dus als je door bier wil wezen, dit moet je snel wezen. Dit nummer komt uit 2011 en stuit op de ploot het gaaie leven. Het heet Hoofdstation.
1: Ik stoor dit te bel.

Ja, van uw laatste album De Overtocht. Gert Senema en Weskaan Stads. En Gert zien ode aan Zienolle Volvo. En dit was onze ode aan de grunnige muziek van deze zondag. Van Twee Deuntjes, daar zit er alweer op. Ander week, die ben Rolf Seuder en ik de weer. Met weer een praans gieren muziek. Hier op Noord, daarmee je weekend is goud. Veel plezier, Dobie. En wie lot nu hier met een schieren instrumentale van Turf. Het heet Menuet Bolhoes. Nog een schieren zondag.

0: lekkerste vis. Bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 12 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goed, dankjewel. Het is zondagmiddag 12 uur geweest. Het Noordnieuws krijg je nu van Noor Vloeimans.
12: Goedemiddag. Bij een steekpartij in Ter Apel is gisteravond een persoon licht gewond geraakt. Dat gebeurde aan de Ter Apeler Venen. De politie liet weten kort na het incident een aanhouding te hebben verricht. De gewonde persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In Finsterwolde is vanmorgen een fietser aangereden. Dat gebeurde aan de Klinkerweg. De automobilist reed na het ongeval door. De fietser is overgebracht naar het ziekenhuis. En een auto is vanochtend van de weg geraakt en op de kop terechtgekomen op de N46 in de stad, ter hoogte van Leeuwenborg. De bestuurder is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger heeft de beschadigde auto weggesleept. In het centrum van de stad is gisteren een voetganger gewond geraakt. Dat gebeurde door een aanrijding met een auto in de Rode Weeshuisstraat. Na behandeling moest het slachtoffer mee naar het ziekenhuis. Donar heeft de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding in Emmen met 86-89 verloren van het Belgische Mechelen. Het was de laatste wedstrijd richting het duel om de Supercup komende zaterdag in Zwolle. De Groningse basketballers spelen dan als bekerwinnaar tegen landskampioen Landstede Hammers. Jannie Koerts, assistentcoach van Donar, legt uit in hoeverre de ploeg daar klaar voor is.
13: Er is zeker veel nog te verbeteren. En dat is goed om te zien. Kijk, dat merk je in dit soort sterke oefenwedstrijden. Dat is ook een soort test hoe je ervoor staat. Dus we hebben veel gezien wat we nog kunnen verbeteren. Maar ja, het is fijn dat we dat nu weten. En dat we dat niet zeg maar volgende week pas in één keer achterkomen. Dat we dat nog moeten verbeteren.
12: Meer nieuws vind je in onze app. En natuurlijk ook op rtvnoord.nl.
14: Noor, dankjewel.
15: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
16: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Ga nu naar koken en wonen.
21: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
20: Ga nu naar koken en wonen.
21: In het stadshart van Appingedam.
22: Radio Noord. Je weekend is goud.
23: Met Angelo Wensing.
11: Hey, goedemiddag. Het is je eerste zondag in de maand met de letter R in de naam. Straks het uitgebreide weer na NXT. Dit is Meet You Tonight.
24: Wanneer Groningen.

0: let you know. In Axis op Noord. En Need You Tonight hier op Noord. Het is 12 uur geweest, zondagmiddag. Ja, met vandaag eigenlijk volgens mij heerlijk weer om naar Hullabaloo te gaan. Als ik even speak naar morgen, belooft dat ook wel. Het een en ander te gaan worden, maar de enige, de one and only, die dat altijd kan vertellen. En die weet het als de beste, dat is Harma. Een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag, Angelo.
0: Ja, vandaag toch wel aardig, toch? Even om even een festivalletje te pakken.
1: Ja, het is in ieder geval een wapendag dat het wel wordt. Zo verder de provincie en God, het werd te groot in ieder geval wel voorbij. Wat meer richting de kust. Ja, dat kan overtouwens wat meer bewolking zijn. De wind die ze speelt in ook nog een rol. Maar we liggen op dit moment onder hoge druk. En dat hoge drukgebied, dat verbloot zich de komende uren richting Duitsland. En we zoeken eigenlijk gelijk alweer dat er een depressie in de aanval gaat. Die ligt in zo tussen IJsland en de Britse eilanden in. En die komt in deze kaan op. En die brengt dus nou vanaf mijn nacht in ieder geval weer een grote wordende kans op regen. Met een zomertemperatuur. Dinsdag, woensdag, donderdag is weer een stuk leger. En dan wordt het ook gewoon weer wisselvallig. Ja, en aan het eind van de week, dan liep het erop dat hoge druk weer wat meer kreeg te zeggen. Ja, als het iedere keer in het weekend mooi weer is, dan ben je natuurlijk altijd nog toon en ander aan activiteit. Is dat natuurlijk wel heel erg lekker. Roodschaal op dit moment. Zo'n 19 graden, een motige zuid-zuidwestelijke wind. Half bewolkt, 24 kilometer zicht en varen in 1,5 uur zon. In Sibbeun 21,5 groot op dit moment. Dus het is inmiddels al een warme dag. En de barometerstand doet zo'n 24 millibar. En dat betekent dus hoge druk. Nou, vanmiddag ook zon. Er komt telkens wat meer bewolking. Dan is er weer wat meer zon. En zo gaat het een beetje deur en door met gaat de temperatuur met een zwakke tot motige zuidwestelijke wind richting 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklons, bewolking minimum 13 tot 16 graden. Mun geregeld zon en met een motige tot vrij krachtige zuidoost tot lote zuidwestenwind zomertemperatuur. 25 graden in Lauwersmeergebied tot 26 graden verder de provincie en misschien nog wel een beetje de bie. En dat is die overgang ook enorm alweer zo groot. En dat kent ook allemaal niet lieden, want in de open nacht wordt de kans op een bui alweer groter. Met wel weer hoge temperaturen van 16 tot 18 graden. Dinsdag wisselend bewolkt, wat zon, ook een aantal buien, 18 graden. Dus weer een stuk droog en ook woensdag, donderdag, vrijdag wisselvallig. Blijft nooit droog. En op woensdag ook nog wel eens een pittige bui. Omdat die bui de boomlucht weer kolder wordt. Met mogelijk onweer doorin. Ja, en weer mannen zijn gewoon down. Later in de week met zo'n 18 of 19 graden.
0: En spreken we dan morgen eigenlijk een beetje van de laatste zomerdag?
1: Nou, dat is zeker niet de zeg. Want ik geloof ook nog wel. September die geeft sowieso nog wel volken. Dus een keer weer 24 graden. De lange termijn, ja, die zal het uitwezen. Ja, en ook in oktober wordt de 20 graden volk nog wel aantikt. Dus ik denk nooit dat het hier met op is. De zwavelkers zijn er ook nog. Ze zijn allemaal nog druk bezig. Dus nee. De zomer is wat mij betreft nog nooit voorbij.
0: Oh, ik ben zo blij dat je dat zegt. Ja. Oké, nou Harma, dankjewel.
1: Yo.
0: Tot de volgende.
1: Yo, tot de volgende.
0: En je luistert lekker naar Noord met nu Sister Sledge.

Nou, mag ik hopen. Als het goed is dan, goedemiddag Angelo hier op Radio Noord. Een mooie voetbalmiddag is het ook. FC Groningen die speelt namelijk in eigen huis in de Euroborg tegen FC Twente. Een mooie driepunter zou toch wel heel erg lekker zijn. Hè? We zijn zo goed begonnen aan de Eredivisie dit seizoen. Lekker aan de competitie begonnen met wat overwinningen. Maar dat heeft daarna niet een heel mooi vervolg gekregen. Dus hopelijk lukt dat vandaag. Er is een paar minuutjes gespeeld. En inmiddels staat daar de stand op 0-0. En de kans dat het gelijk blijft vandaag trouwens, dat is helemaal niet zo gek. Want de laatste vier keer dat Groningen tegen Twente speelde, werd het in vier keer het geval dus 1-1. Nou, de wedstrijd kan je ook volgen online via de liveblog rtvnoord.nl. Ondertussen kun je lekker luisteren naar de muziek van Radio Noord. Want dat heb ik allemaal meegebracht hoor. Want zometeen, nou eigenlijk heb je er nu een paar minuten, dan ga je de nummer 1 horen van Noord 9. Die is deze week in handen van Samsland. Die komt eraan. Het is Dada Dansen. En dit is Michael Jackson. Will You Be There? Ga je nu horen in Je Weekend is Goud.

een voorbeeld hoe Groningen en Drenthe gewoon samen kunnen smelten. Het is Semsland Dada dansen op Radio Noord. Ja, de komende periode zijn ze in Nederland behoorlijk bezig met wat spoorwerkzaamheden. Dus ik dacht, ik hou gewoon even een spoorboekje hier op de radio. Mocht je er namelijk toch van de week weer mee te maken gaan krijgen. Nou, van Groningen naar Leer bijvoorbeeld. Hè, daar is een aangepaste dienstregeling tussen Bad Nieuweschans en Wener. Daar rijden dus bussen. Maar vanaf woensdag... Woensdag 9 september, dan is er weer behoorlijk wat oponthoud op het spoor. Want dan is er aangekondigd om een landelijke staking te houden op het openbaar vervoer. Dat is dus aangekondigd, dus ik denk, nou, een paar dagen van tevoren, ja, het gaat behoorlijk oneenigheid zorgen. Dus zorg ervoor dat je misschien al eventjes je collega belt om te gaan carpoolen. Of zorg ervoor dat je thuis gaat werken of pak de fiets. Moet je misschien even een uur eerder vertrekken, maar ik kan jou het schelen. Hartstikke lekker. Ja, want gevolg daarvan, er rijden woensdag waarschijnlijk in Nederland geen treinen, geen trams, geen metro's, geen bussen en diverse ponten. Dus hou er rekening mee. Dit is Radio Noord met zometeen David Bowie naar Huey Lewis.

Dat is David Bowie, Let's Dance. Ik heb het gisteravond niet letterlijk zelf gedaan, maar ik ben wel heerlijk wezen struinen in stad. Ik ben naar een spelletjeshal geweest. Ik heb daar airhockey gedaan. Ken je dat? Hartstikke leuk op zo'n tafel, dat je zo'n schijfje heen en weer moet slaan. Ik heb drankjes gedaan in de stad. Ik heb cocktails gedronken, waarvan de eerste trouwens niet heel erg lekker was. Zo eerlijk moet je er ook wel weer zijn. Ik heb er lekker gegeten. Ik heb een terrasje gepakt. Kortom, ik heb werkelijk eigenlijk gewoon een heel erg lekker weekend. En dat brengt me ook een beetje bij jou. Want hoe is jouw week gegaan? Als ik even naar mezelf kijk. Ik heb deze week bijvoorbeeld weer het sporten helemaal opgepakt. Moest me er wel echt toe zetten. Misschien herken je het wel, hè? Die ene fase na de vakantie dat je denkt, oké, ik ga het nu gewoon weer doen zoals altijd. We moeten weer terug in dat ritme komen. Dus we gaan gewoon weer aan het sporten. Misschien leuk om even een rondje te doen. Dit was mijn week. En laat het dan eventjes weten via de app van Radio Noord. Je kan gewoon appen naar de studio 050-3188-288. Dit was de week van puntje, puntje, puntje. En app even dat woord of het zinnetje door naar de studio. Inspreken is natuurlijk nog leuker. Dit was de week van, laat het even horen, doen we even een rondje, even kijken wat er allemaal gebeurt hier in de regio. Kun je zometeen ook gaan meezingen op Radio Noord, Kings of Leon en Sex on Fire komt eraan. Naar Kiesi en de Sunshine Band.

Het is Kings of Leon. Radio Noord, goedemiddag. En het is de week van, nou, dat Leon erbij is. Want die zegt, dit was de week van dagvakantie. Hallo Wekker. Margriet is erbij in de app van Radio Noord. Die zegt, dit was de week van voor het eerst naar school met de kids. Thelma die is erbij, die zegt een dikke voldoende voor mijn huiswerk gekregen. En ook Dominique die zegt, dit was de week van eindelijk de klus af. Nou, ik weet niet of je het nieuws een beetje hebt meegekregen, maar afgelopen week was koning Willem-Alexander, die was op bezoek in Eindhoven. En daar pakte hij eigenlijk het vliegtuig en dan werd hij uitgezwaaid door mannelijke Maxima. Dus voor mij was dat een beetje het moment dat ik dacht, nou, het was een lekker weekje, september die is begonnen.

0: Het is Tim Vink. Die ervoor zorgt dat het bijna 1 uur gaat worden. En na 1 uur gaan we het hebben over de supermarkt die weer is heropend. En je kan gaan meezingen met deze. En nog meer lekkere muziek op je zondag.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: Scootmobiel of rollator nodig?
13: Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaden.nl.
14: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Radio Noord.
17: Je weekend is goud.
18: Met Angelo Wensing.
19: En ze zit 15 jaar in het vak, ze komt naar Nederland en in februari staat ze in Paradiso. Ik heb het over Emily Sandé, je gaat haar horen op de radio. En dit is eerst Hathaway.

0: Radio Noord. Fijn dat je ervoor hebt gekozen. Het is zondagmiddag. Het weekend is nog lang niet voorbij. Dus we doen ook gewoon even alsof die maandag niet bestaat. Komt ook omdat het rust is bij FC Groningen en FC Twente. Daar staat het op dit moment 2-2. De Groningse goals die werden gemaakt door Van Bergen en door Tycho Land. Dan eventjes een terugblik eigenlijk naar gisteren. Want gisteren was er een nieuwe aflevering van Expeditie Grun. En verslaggever Ronald Niemeyer die nam onder meer even een kijkje in een verswinkel in Noordhoorn. Die is namelijk weer open na een forse blikseminslag.
1: En nu vieren wij de heropening van de Durps winkel. Ja. Nou ja, je ontmoet natuurlijk altijd mensen hier, dus dat is altijd zo mooi. Maar door Noos, ben een product, een mosmaskin, die bent dus allemaal niet verpakt. Hè? Ze komen uit de regio over het algemeen, de eerappels komen hier uit de regio. Hij maakt zelf de soep. Een topper is de Groninger mosterdsoep. En ik heb een vriend in Oudendijk, Noord-Holland, heb ik hem ook verteld. Ik mag er niet komen zonder een pot mosterdsoep. Hij zegt, mag wel komen, maar neemt ze mosterdsoep weg, anders ga je weer voort.
0: Nou, veel blijdschap daar dus. Mooi om te zien dat het is gelukt. De beelden kan je ook nog even terugkijken. Check rtvnoord.nl. En vanavond om 6 uur weer een nieuwe aflevering van Expeditie Grun. Ook Groningse muziek zo direct op je radio. Want Jan en

Het is Jan Henk de Groot op je zondagmiddag, waarbij je klaar aan het maken bent voor misschien wel de laatste dag Hullabaloo. Het zou zomaar eens kunnen, hè? Of je blijft thuis, je gaat gewoon lekker genieten van wat er op tv is. Of je gaat aan het werk, of met school, of toch ook weer niet. Ja, het is de dag misschien dat mensen die vandaag alleen maar deadlines hebben voor de oven, voor de airfryer. Maar nu Fleetwood Mac, Don't Stop op Noord.

Kim Rome-Witcom, Kingdom of Fear hier op Radio Noord. Waarin ik je zo meteen ga vertellen hoe jij het RTV Noord prijzenpakket kan gaan winnen. Want ook deze middag heb ik hier weer wat liggen, joh. En het kan voor jou zijn. Hoe zometeen? Eerst even kijken naar het weer. Vandaag is het regelmatig zonnig. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 22 graden vandaag. En in de avond en in de nacht zijn er wat opklaringen. Bewolking met een minimum van 16 graden. Morgen dan laat de zon zich eigenlijk geregeld zien. Het wordt een hele mooie warme dag. Het wordt namelijk 24 tot 26 graden met een matige tot vrij krachtige zuidoosten-westenwind. En in de avond en de nacht dan maakt de buien weer kans groter op veel regen met een temperatuurdaling tussen de 16 en de 18 graden. Dus dat betekent eigenlijk dat er ook gewoon weer koelere lucht aankomt. Want als ik even verder de week inkijk, dan ziet het er naar uit dat we heel eventjes de zomer laten voor wat het is. Het wordt dan ongeveer zo'n 18, 19 graden later deze week. Dus nou ja, dat qua weer. Ja, dan straks een nieuwe ronde van De Vraag is het Antwoord. Voor mij ontvang je het antwoord, maar welke vraag hoort daarbij? Ja, weet je dat? Dan maak je direct kans op het prachtige prijzenpakket van RTW Noord. Hou je app erbij en stel vast 050 3188 288 in op je telefoon.

0: Lena Rhymes op Radio Noord.
1: De vraag is het antwoord.
0: Ja, kijk eens even of je een beetje wakker bent. Of je mee kan spelen met de vraag is het antwoord. En ik heb vandaag eigenlijk een antwoord voor je bedacht. Wat niet per se mega actueel is, maar wel eentje waarvan ik denk... ja, dit is volgens mij enorm in opspraak en enorm aan het groeien in Nederland. In positieve zin, want er mag wel wat meer gelachen worden. Nou, dat is een kleine hint eigenlijk naar zometeen de vraag die ik zoek... bij het antwoord wat ik je ga geven. Het heeft wel in het nieuws gestaan ooit, dus misschien heb je het een keertje voorbij horen komen. Maar ik hou het nog eventjes vrij regionaal. Nou, oké, genoeg hints gegeven. Hou je telefoon erbij, 050-3188-288. Ik ga je een antwoord geven. Aan jou de taak om ervoor te zorgen dat jij die vraag zoekt en mij laat weten. En dan kans maakt op dat prachtige RTV Noord prijzenpakket. Het antwoord waarbij jij een vraag moet zoeken luidt als volgt. Wicked in Groningen. Welke vraag hoort daarbij? Wicked in Groningen. Laat het even weten via de app 050-3188-288 of bel de studio. Appje mag natuurlijk ook, dan bel ik jou weer terug. Wicked in Groningen, daar hoort een vraag bij. Heb je enig idee wat daarbij matcht? Laat het weten via de app of via de telefoon 050-3188-288 en maak kans op dat Noord prijzenpakket.

0: Noord. Met stammeling in. Het is 10 minuutjes voor 2. En mijn antwoord was... ja, Wicked in Groningen.
1: De vraag
2: is het antwoord.
0: En voordat we meteen naar de vraag gaan, Pleun, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat heb je zo al gedaan vandaag op deze heerlijke zondag?
3: Nou, niet zoveel. Ja, het is groot.
0: Niet zoveel? Wat ga je vanavond eten dan? Ben je daar al mee bezig geweest?
3: Ja, broodje hamburger.
0: Oh, lekker joh.
3: En
0: hoe ziet nou jouw perfecte broodje hamburger eruit dan?
3: Ja, lekker bakken. Gewoon gebakken en boter.
0: Ja, en dan nog... wat voor saus?
3: Gebakken uitjes.
0: Oh, ja, ja.
3: En dan augurk.
0: Ja.
3: Mayonaise. Ketchup.
0: Ja.
3: Ja.
0: En wat voor broodje?
3: Een bolletje.
0: Oh, een zacht bolletje, een kadetje.
3: Ja.
0: Nou... hartstikke lekker. Ondertussen ben je aan het luisteren naar Radio Noord. En jij hoorde mij net zeggen Wicked in Groningen. Daar zoeken wij natuurlijk dan een vraag bij. Verlos ons. Vertel, welke vraag hoort erbij, denk je?
3: Dat was de allereerste en enige comedy in Groningen.
0: De allereerste en enige comedyclub in Groningen. We gaan kijken of dat goed is. Dat is hartstikke goed. Leuk om erbij te zeggen dat de comedyclubs enorm aan het stijgen zijn in Nederland. En vorig jaar is inderdaad eentje geopend in Groningen. Ben je er wel eens geweest? Zou het iets voor jou zijn?
3: Nee, dank je.
0: Nee. Ja, ze hebben daar een heel bekend concept. Dat heet de Open Mic. En dan komen er allemaal mensen en die gaan dan uit het niets eigenlijk gewoon daar staan op een podium en allemaal grappen vertellen. Maar gewoon een beetje kijken, dat vind je ook niks.
3: Nee, dank je.
0: Nee, anders word je er misschien bijgehaald. Dan ben jij precies de Sjaak.
3: Misschien.
0: Ja, ik snap hem. Hey, in ieder geval heb jij het RTV Noord prijzenpakket gewonnen, Pleun. Heel veel plezier ermee.
3: Dank je wel.
0: Oké, en een fijne zondag.
3: Hetzelfde, dank je wel.
4: Het lijkt me hartstikke leuk om op kantoor te werken. Ik zou je zeggen waarom. Het lijkt me leuk om een baan te hebben. Waarbij als iemand zo tegen je praat, zo, dat je dan midden in zijn verhaal kunt zeggen... Oké, maar kun je het anders even op de mail zetten? Hè?

0: bijna 2 uur. En wat kan niemand op de wereld bij jezelf, maar wel bij een ander? Iets waar jij eigenlijk keihard om moet lachen. Wat het is, vertel ik je zo meteen. En ook deze komt eraan.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
11: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubeldorp.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorder Caravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorder Caravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
16: Radio Noord. Je weekend is goud.
17: Met Angelo Wensing.
18: Hey, goedemiddag. Ja, jij kan het niet, een ander wel. En waar het over gaat hoor je zo meteen. Eerst is het Maniac.

plaats in de Euroborg. FC Groningen is afgelopen. De ruststand is ook de eindstand geworden. Tegen Twente kwamen ze niet verder dan 2-2 gelijkspel. Hey, goedemiddag. Het is het weekend van Noord met Nu je weekend is goud. Goedemiddag, mijn naam is Angelo. En ik zei net al eventjes iets wat jij zelf niet kan, maar waar je eigenlijk heel vaak om een deuk ligt. Ik heb het namelijk over één ding en dat is kietelen. Ja, je kunt wel voelen dat je jezelf probeert te kietelen, maar kan je dat ook zelf? Geef je dat effect jezelf ook nog eventjes als je gaat kietelen? Over het waarom tasten onderzoekers nog in het duister, want al is er na de laatste test op proefpersonen iets meer duidelijkheid ontstaan. Ja, je brein voorspelt eigenlijk al je eigen aanrakingen en dat dempt eigenlijk daardoor de sensatie. Dus als je gekieteld wordt, dan meten onderzoekers onder meer de toename van wat hersenactiviteit, je hartslag, zweten en natuurlijk het geluid, het hysterische geluid van een lach. Ja, het is lastig om jezelf te kunnen kietelen, dus voel je eigenlijk daar helemaal niets van, want ja, je ziet die hand natuurlijk al komen. Dus ja, ik kan verwachten wat er dan gebeurt. Nou, toch een leuk feitje dat het niet kan. Maar om toch in een deuk te liggen, ja, loop even lekker naar je partner, toch? Het is zondagmiddag, doe even nog lekker gek. Kan allemaal. Over lekker gek gesproken, ik vind de nieuwe Gronings goud hartstikke lekker. Remco K komt eraan, Tipau komt er ook aan. China in your hand staat voor je klaar. En dit zijn gewoon de Eagles. Lekker hoor, op je zondag.

0: Tim van Polhuis van Bart Peters.
1: Kijk, lekker vaak dus op Noord, Remco K. En straks meer over beste zangers. Ik ga een liedje voor je draaien. En ik gok dat jij het nog niet kent. Maar daarna het liedje met heel veel liefde aan gaat zetten. Dat zometeen. En ook Anton komt eraan.

to you. Lekker hoor op Radio Noord. Goedemiddag, mijn naam is Angelo. En gisteren was de beste zangers op tv. En was het de aflevering van Yves Berendsen. De zangers en zangeressen die in dat programma zitten, die doen dan een liedje eigenlijk van Yves Berendsen. Of een liedje wat heel veel betekent voor hem. En een van de leukste zangers van Nederland vind ik toch wel Yves zelf. Zijn liedjes zijn gewoon vaak bombastisch en ook heel erg kwetsbaar. En zo heeft hij een liedje. En dat liedje dat heet Voor Altijd. Ja, dat gaat eigenlijk over onvoorwaardelijke liefde en er altijd voor iemand blijven zijn. Zowel op mooie momenten als op momenten dat het even iets minder gaat. Het liedje, wat hij ooit heeft geschreven, dus Voor Altijd, heeft hij gedaan voor zijn allerbeste vriend. En op een gegeven moment is die vriend gaan trouwen en heeft hij dat liedje eigenlijk als cadeau op die bruiloft gezongen. Gisteren was Zoe Levi zo fantastisch geweest om te denken, ik ga dat liedje eens eventjes erbij pakken en ik ga het zelf even vertolken. En dat klonk prachtig.

schitterend gedaan. En ik mocht dan even kijken waar het origineel stond. Want ik weet niet of je het liedje kent, maar ik dacht, weet je, ik moet hem eigenlijk meenemen. Speciaal voor jou, zodat jij eigenlijk iemand in gedachten kan nemen. Iemand die ontzettend veel voor je betekent. Het kan je partner zijn, het kan je beste vriend zijn, het kan de buurvrouw zijn, je oma, kortom. Een liedje met veel impact. Het is Yves Berendsen, Voor Altijd.

Yves Berendsen dus met zijn Voor Altijd. En Vera zegt, wauw, prachtig, wat een mooi lied. En Theo uit Ten Boer die zegt, kippenvel, echt prachtig. Ja, dit was even het origineel. Gisteren heeft Zoe Levi in Beste Zangers een cover gemaakt. Dit is Nick Kamen.

Ik betrap me er zelf op dat ik dit liedje best wel hard aan het meezingen was hier in de studio. En dat is gezien door de app. Dankjewel voor de berichtjes hoor. Het is zondagmiddag, we maken ons op voor een nieuwe week. En wat voor week was het eigenlijk? Nou, het was een beetje de week van de hele dure tandenborstel. Hè? Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Maar een Dyson is uitgebracht. Een tandenborstel met een camera. Voor €479 kan je dan mooi in je giecheltje kijken. En het was ook een beetje de week waar de zomer en de herfst natuurlijk elkaar troffen. Want veel pittige buien, goede temperaturen. En ook komende week is dit het weerbeeld. Want morgen kan het lokaal zelfs zo'n 26 graden worden. Kortom, de zomer en de herfst wisselen elkaar nog een beetje af. En verder is het vandaag ook de dag van Ilona uit Onstwedde. Die belde net naar de studio en die zegt, mag ik even lekker een liedje aanvragen? Want we zijn aan het luisteren en aan het kijken naar de tv. Dus Volumia vind ik hartstikke lekker. Je hoort hem nu.

straks nog meer Je Weekend is Goud. Tot 6 uur is Dimitri bij je, waar je ook kans maakt op het prijzenpakket. Kregen van mij nog Ronan Keating na Rita Ora op Noord. Time for

0: weekend is goud.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Voor bouwvakschadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
12: Hey hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
0: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
14: Radio Noord. Je weekend is goud.
15: Met Dimitris Kops.
16: Yes, goedemiddag. Zometeen Nena, 99 Love Ballons. Ook Mel Smith komt eraan en dit is Desireless. Radio Noord. Bye.

Kyle Smith op Radio Noord. En Wait For You. Het is 3:11. Van harte welkom bij Je Weekend Is Goud. Mijn naam is Dimitris. Nou, en je weekend ziet er lekker uit. Deze zondagmiddag in Groningen tenminste. Ja, het lijkt wel lente. Lekker zeg. Hey, toch nog eventjes een beetje een zonnetje. Eerlijk zeg. Zometeen als je de radio aanhoudt. Jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. Met daarin vanmiddag onder andere de heuptas. En ook de paraplu. Ja, ik zeg net dat toch een beetje zon schijnt. Maar... er komt ook weer wat regen aan. En ja, mocht de zon weer volledig gaan schijnen... dan kun je de Radio Noord paraplu ook gebruiken als parasol. Het volledige Radio Noord prijzenpakket ligt voor je klaar... en kan je binnen 1 seconde winnen vanmiddag. Om ongeveer 3:50 gaan we secondenwerk spelen. Dus blijf daarvoor luisteren. En zometeen hier een zanger op Radio Noord... die iets verschrikkelijks heeft meegemaakt in zijn leven. Hij zegt waar. Zijn vrouw Karin werd in 1976 verkracht en vermoord. En lang bleef de dader spoorloos. En hij zette zelfs een privédetective in... om de moord op zijn vrouw op te lossen. Nou, dat duurde echt jaren. Heeft 40 jaar geduurd. Pas in 2017 werd de zaak dankzij nieuwe DNA-technieken opgelost. Ja, wie deze zanger is, hoor je zo meteen hier op Radio Noord. Ook muziek onderweg van Bruno Mars. All Saints komt eraan. En ja, eerst gaan we even 3 minuten lang... in het

Radio Noord. Zondagmiddag, je weekend is goud. En een van de artiesten van Je Weekend is Goud is Bill Medley. Nou, die heeft een verschrikkelijke gebeurtenis gehad in zijn leven. Zijn ex-vrouw Karin werd in 1976 verkracht en vermoord. En Bill Medley stopte vervolgens een tijd lang met optreden om voor hun zoon te gaan zorgen. Hij werd fulltime papa. Hij schakelde zelfs een privédetective in, omdat de dader maar niet te vinden was. En de moord bleef ruim 40 jaar onopgelost. Dus 40 jaar lang is die moord niet opgelost geweest. Pas in 2017 werd de zaak dankzij nieuwe DNA-techniek opgelost. En de dader bleek een man te zijn die in 1982 al door de politie was gedood. De grootste hit van Bill Medley hoor je nu op Radio Noord. I have the time of my life.

All Saints per Shores. Radio Noord, het is 4:15. Zondagmiddag, je weekend is goud. Het is een mooie middag om een prijzenpakket te winnen. Hè? Vind ik zo. Ja, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Ik denk het ook dat jij dat ook wel lekker vindt. En er ligt een prijzenpakket voor je klaar. Ja, neem waar hoor. De Radio Noord heuptas zit in het prijzenpakket vanmiddag. En ook de Radio Noord paraplu. Op warme dagen te gebruiken als parasol. En het volledige prijzenpakket kan je om 4:10 winnen. Dat is dus al. Nou, hey. Over 5 minuten. Dus blijf even luisteren, 5 minuutjes. En dan hoor je de opgave van secondenwerk. 1 seconde van een populaire plaat van jaren geleden. En als jij weet welke plaat dat is, maak je kans op het Radio Noord prijspakket. Dat zometeen aan Michael McDonald.

Berendsen. Terug in de tijd, Radio Noord. Je weekend is goud. Het is 4:10 op zondagmiddag. Dat betekent jouw kans binnen 1 seconde op het volledige Radio Noord prijzenpakket. Daarin onder andere de Radio Noord heuptas. Heb je die al in de kast? Nou ja, en beter is natuurlijk om die heuptas om te doen en dan even een rondje te maken door de prachtige provincie. Nou, dan zal je echt aangekeken worden en nagefloten worden. Oeh, daar gaat de Radio Noord heuptas. En ook de Radio Noord paraplu. Maak je kans op. In secondenwerk. Ik heb 1 seconde geknipt uit een plaat van jaren geleden. 1986. Ja, vind ik wel jaren geleden. 1 seconde is kort. Die seconde laat ik aan je horen. En dan is de vraag, welke plaat is het? Als je het weet, mag je bellen of appen. 050-3188-288. 050-3188-288. Dit is de opgave. Ja, dat is 1 seconde. Dat is kort, hè? Daarom nog 1 keer. Welke plaats zoek ik in secondenwerk? Denk je het te weten? Of weet je het zeker? Bel of app maar 050-3188-288. 050-3188-288. Voor je klaar liggen hele leuke prijzen op zondagmiddag. Die kun je gewoon verdienen binnen 1 seconde. Dus laat weten welke plaat ik zoek in secondenwerk, oké?

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
3: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Manning Zampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
6: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
7: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
9: Meubeldorp. Geen caravan weer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Radio Noord.
13: Je weekend is goud.
14: Met Dimitris Kops.
15: Zo meteen hoor je nog een keer de opgave van secondenwerk.
16: Kan je
15: het Radio Noord prijsboeket mee winnen. En Carly Rae Jepsen komt eraan.
17: Waar je Groningen hoort.
15: Eerste vroeg.

Hij is lastig vanmiddag. Hij is heel lastig vanmiddag. De opgave van secondenwerk. Ik heb een seconde geknipt uit een plaat van vroeger. Ja, het was een nummer 1 hit in 1986, dus dat is eventjes geleden. Die seconde laat ik aan je horen en dan is mijn vraag, welke plaat is het? Weet je de titel en de artiest, dan mag je bellen of appen met de studio van Radio Noord. 050-3188-288 en dan maak je kans op het Radio Noord prijzenpakket deze zondag. Met daarin onder andere de Radio Noord heuptas en ook de Radio Noord paraplu. Allemaal leuke dingen van Radio Noord dus, maar dan moet je wel weten. Ja, wat er wordt gezocht in secondenwerk. En hij is dus lastig, de opgave. Ik laat hem gewoon nog een keer aan je horen. Hier komt de seconde van secondenwerk. Rick Dalen uit Winschoten die had een berichtje gestuurd. Michael McDonald met Yemo Be There. Dat is niet goed. En Lisa uit Groningen. Het is ook niet Snoop Dogg met Drop It Like It's Hot. Maar welke plaats zoek ik wel in secondenwerk? Weet je net of wil je hem nog één keer horen? Maar het is echt de allerlaatste keer. Wat altijd wel helpt, pak het stukje wat ik laat horen en zing dan in je hoofd verder. Dan kom je uiteindelijk wel bij de artiest en de titel. Ja, ben je er klaar voor? Dan komt-ie. Ja, hier moet je het mee doen. Welke plaats zoek ik in secondenwerk? Denk er goed over na en geef je juiste antwoord door via de telefoon. Bel of app met de studio van Radio Noord op 050-3188-288. 050-3188-288. Je goede antwoord is het Radio Noord prijzenpakket waard. En dat is wel lekker om te winnen op deze zondag. Of niet dan?

0: Vandaas. Vandaas en Pajas, Radio Noord, zondagmiddag. Aan de telefoon heb ik Martine. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Uit Winschoten.
1: Dat klopt.
0: Heb je ook een beetje zon in Winschoten vanmiddag of is die alweer weg?
1: Ja, nee, het is hier heerlijk weer nog.
0: Oh, lekker zeg, lekker.
1: Ja.
0: Hey, en heb je nog wat leuks gedaan vandaag?
1: Nou, ja, vandaag even bij de zus op visite geweest en ik ben me momenteel even aan het klaarmaken.
0: Oh.
1: Ik moet zo meteen weg.
0: Je moet zo meteen weg. Wat ga je doen?
1: Ja. Ik zit in het koor van Summerbühne van de Graanrepubliek. Dus een avondje optreden nog voor de laatste keer.
0: Dus je gaat zingen?
1: Ja, correct.
0: En wat wordt er dan gezongen?
1: Van alles. Het is allerlei muziek. Het is klassiek. Het is een beetje rock. En nou ja, het gaat dus over de historie van Oostwold in het begin van de vorige eeuw.
0: Och, wat
1: en
0: leuk.
1: Het over het communisme en dergelijke.
0: Och, kun je daar nog heen als je wil?
1: Nee, we zijn sowieso, alle voorstellingen waren binnen de kortste keer uitverkocht. En vanavond is de laatste keer.
0: Stijf uitverkocht.
1: Ja, klopt. Och,
0: nou.
1: Vol huis.
0: En wordt er nog een opname gemaakt voor op YouTube of zo? Of is het ook echt...
1: Ik geloof wel dat er wat beelden, vanavond wordt er nog wel wat opgenomen. Er worden nog wat beelden opgenomen en ook geluid geloof ik. Maar hoe dat precies zit... Dan zou je toch echt even bij de organisatie moeten zijn. Ik weet daar niet zo heel veel van.
0: Oké, okay. Nou leuk. Leuk. En terwijl je aan het klaarmaken was, hoorde je de opgave van secondenwerk. Het is een vrij pittige. Ik laat de seconde nog eventjes één keer horen. Dit is hem. Het is niet Michael McDonald. Je hebt Moby daar. Het is niet Snoop Dogg met Drop It Like It's Hot. En het is ook niet Kingston Town van UB40. Maar wat is het wel?
1: Het is wel van UB40,

0: 86.
1: Ja.
0: Ja. Ik ben het nog goed met Lex Harding of Erik de Zwart. Ik was er niet geboren, maar ik heb ze wel gehoord.
1: Ja.
0: Goed. Martine, we gaan Sing Around Song draaien van UB40. Fijne dag.
1: Oké, jij ook. Doei.

Goedemiddag, het is 4:05. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en het is 21 graden in Groningen. Morgen ook zon en wolken in de mix, maar een paar graden warmer. Het wordt 26 graden.

0: Radio Noord, Amy McDonald, This is the Life. En over het leven gesproken, heb je wel eens te maken met een tegenslag in je leven? Kan altijd gebeuren natuurlijk. Zometeen hier een artiest die vanaf zijn vierde serieus honkbal speelde. Was hij 4 jaar oud, toen begon hij er al mee. En hij deed het zelfs zo goed op honkbal dat hij bijna professioneel honkballer was. Bijna! Maar door een zware elleboogblessure, ja, zag hij zijn honkbalcarrière eindigen. Toen zocht hij zijn hel in de muziek. Ah, dat is hem wel gelukt, de muziek. Jeetje, wat een hit scoort deze man. Wie het is, hoor je zo meteen op Radio Noord. Net als Lisa Stansfield. Ze komt eraan All Around the World. Matt Simons onderweg, Catch and Release. En nu bij Noord in je weekend in Schout. Ain't no doubt, dit is Jimmy Neal.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. Place to find myself again, you know. Oh yeah.

zijn vierde werd Morgan Wallen naar honkbal gestuurd door zijn ouders. Nou, hij bleek er talent voor te hebben. Jaren gedaan, gehonkbald. En op een gegeven moment werd hij bijna professioneel honkballer. Bijna! Ja, toen kreeg hij een zware elleboogblessure en zag hij zijn honkbalcarrière eindigen. En toen moest hij wat anders met zijn leven. En toen is het de muziek geworden. Morgan Wallen, je hoorde hem zojuist hier op Radio Noord met Tate McRae samen What I Want. Het is 5:08, je weekend is goud op zondagmiddag. En dat betekent dat je zometeen na vijven de Gunnige Duizend mag uitkiezen. Tenminste, niet de hele Gunnige Duizend. Nee, de Gunnige Duizend klassieker mag je uitkiezen. Elk jaar dan zenden we hem uit. Van eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag. De Gunnige Duizend. En ik pak zo meteen 2 platen uit de Gunnige Duizend van vorig jaar. En dan is het aan jou om te bepalen welke van deze 2 je zo meteen in zijn geheel wil horen. Dat zo meteen na 5 hier op Radio Noord.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Met

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
3: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
10: Ga nu naar Koken en Wonen.
11: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
10: Ga nu naar Koken en Wonen.
11: In het stadshart van Appingedam.
12: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
13: Radio Noord.
14: Je weekend is goud.
15: Met Dimitris Kops.
16: Goedemiddag, het is 5:05. Ja, een oude discjockey zal dan zeggen een dubbele tijdsmelding, dames en heren. Daar ga ik me niet aan wagen. Dit is Rod Stewart.

0: Eva Max.
1: Radio Noord presenteert
2: een klassieker uit de grunnige duizend.
0: Van de eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De grunnige duizend, de 1000 beste liedjes volgens Stad en Ommeland. En ook dit jaar gaan we hem weer uitzenden. De grunnige duizend, eind van het jaar. Ja, toch wel een van de hoogtepunten van het jaar hier op de zender. Vorig jaar, in 2025, stonden deze twee platen in de grunnige duizend. Op plaats nummer 215, Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Dancing.

En iets lager op 421, The Show Must Go On van Queen. Ja, zomaar twee platen uit de grunnige duizend van 2025. Mijn vraag is, welke van deze twee zou je zometeen in zijn geheel willen horen hier op Radio Noord? Ja, ik heb echt maar plek voor eentje. Ik zou ze graag allebei willen draaien, maar er is maar plek voor eentje. Dus laat het mij weten. En als je het laat weten op welke plaat jij stemt voor de grunnige duizend klassieker, maak je automatisch kans op een leuke prijs van Radio Noord, namelijk de Radio Noord TAS. Hey, die is wel even leuk om te winnen zo op zondagmiddag. Dus laat me weten, wat wil je horen zometeen als grunnige duizend klassieker? Ga je voor Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, of ga je voor Queen, The Show Must Go On? Je mag het nu laten weten via de app, of je belt even. Dat kan via hetzelfde telefoonnummer 050-3188-288. 050-3188-288. Wil je Bruce Springsteen horen of wil je Queen horen? Laat maar weten en maak kans op de Radio Noord TAS.

0: Vertel, waar kom je vandaan?
1: Ja, we komen uit Potsdam, bij Berlijn.
0: Ja, dat ligt onder Berlijn, hè?
1: Ja.
0: En wat heb je daar gedaan? Al even boodschappen gedaan, omdat het zo goedkoop is in Duitsland?
1: Ook dat, maar onze kleinkinderen waren jarig, tweeling. En die zijn 5 jaar geworden en daar zijn we ook voorheen geweest.
0: Oh.
1: Dus ja, dat is ieder jaar weer dat we die kant op gaan, meestal met de vakantie. Dus oh, dan kun je plakje er gelijk aan vast.
0: Die wonen daar?
1: Die wonen daar, ja.
0: Oh, dus die spreken ook Duits?
1: Die spreken Duits en Nederlands, allebei.
0: Oh, wat goed.
1: En proberen ze ook een beetje Gronings bij te brengen.
0: Ook nog? En lukt dat een beetje?
1: Ook nog. Ah ja, klein beetje.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Maar je hebt 14 dagen op de camping gestaan daar. Wat zeg je? We zitten een beetje door elkaar heen. Sorry.
1: Ja.
0: Ja. Je hebt 14 dagen op de...
1: We zijn nog maar vijf. Ja, we hebben 14 dagen daar gestaan. Dus nu weer onderweg naar Buffalo.
0: Juist. Hartstikke goed. En waar rij je nu?
1: We rijden nu bij hem.
0: Ah, nou bijna dan.
1: Ja.
0: Dat is lekker.
1: Een klein stukje.
0: Ja, dat is lekker. En dan is de tank weer leeg.
1: Ja, dat hebben we het weer gehad.
0: Ja. Ah. Nou ja, ik hoop dat je het fijn hebt gehad daar.
1: Ja, we hebben het heel mooi gehad. Prachtig weer. Dus dat is, was wel genieten.
0: Mooi
1: heel
0: zo.
1: Heel gefietst.
0: Oh, lekker. Lekker zeg. Hey, ja. Alex.
1: Ja.
0: Van eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De Gunnige Duizend. De 1000 beste liedjes volgens Stad en Ommeland. En dit jaar komt hij er weer aan, de Gunnige Duizend. En we hopen dat je ook stemt op je favoriete platen voor de Gunnige Duizend van 2026.
1: Nou, we zullen eens even gaan kijken.
0: Nou, kijken is niet genoeg, hè? Je moet het echt doen.
1: Nee, moet ook doen, ja.
0: Ja. Dus als dat weer... Als het weer van start gaat, dan hoor je dat vanzelf hier op de radio. En dan hopen we ook echt jouw stem binnen te krijgen voor de Gunnige Duizend. Ik heb nu 2 platen uit de Gunnige Duizend van 2025 gepakt. Bruce Springsteen op 215, Dancing in the Dark.

0: En op 421 Queen, The Show Must Go On. Show must go on. The show must go on. Ja, en nu is de vraag, welke van deze twee wil je in zijn geheel horen?
1: Queen met The Show Must Go On.
0: Nou, dan gaan we die draaien, want die heeft ook echt de meeste stemmen gekregen.
1: Heel mooi.
0: En de Radio Noord TAS, die ga ik naar je opsturen.
1: Dankjewel.
0: Hartstikke goed. Alex, doe voorzichtig met de caravan, is het?
1: Ja, met de caravan, ja.
0: Doe voorzichtig, rij hem niet tegen je huis aan, hè?
1: Nee, dat zullen we niet doen.
0: Geniet van Queen, fijne dag.
1: Dankjewel.

0: Al die oude klassiekers op zondagmiddag op Radio Noord. Je weekend is goud. Moonlight Shadow, Mike Oldfield. Zometeen om 6 uur op TV Noord de nieuwe Expeditie Gun. En op dit moment wordt die uitzending in elkaar gezet.
1: Ja.
0: En ik loop zometeen eens eventjes dat edithok binnen. En dan ga ik eens eventjes vragen wat er allemaal in de uitzending zit. Vanavond om 6 uur is het allemaal te bekijken op TV Noord de nieuwe Expeditie Gun. En zometeen hoor je dus al wat er vanavond in zit. En Ten Sharp komt eraan met You. Ook Kygo met Stay. En nu op Radio Noord. De bouwzaak.

Kygo en Stay hier bij Radio Noord. Het is 6:10. Dat betekent dat het bijna 6 uur is. Dus eet smakelijk als je zometeen aan de aardappelen gaat. Of aan een patatje. Dat kan natuurlijk ook op zondagavond. Ja, eet smakelijk in ieder geval als je zometeen gaat eten. Zometeen op TV Noord 6:00 een nieuwe uitzending van Expeditie Grun. Mooie editie vandaag. Ze zijn namelijk bij de Mud Run. Het ruigste run festival in Sappemeer. Nou, ook zijn ze bij een, dit is een bekkenbreker. Een mini-museum met miniatuurauto's in Noordbroek. Hé, dat kan wel nog goed uit ook. Presentatie doet Ronald en zometeen hier op Radio Noord. Ja, als je de tv niet aanzet zometeen om 6:00, dan gaan we ook gewoon hier op Radio Noord verder. Met de avond van Noord, non-stop de beste muziek. Met onder andere Marshmallow, Pet Shop Boys, Martin Garrix, Dexys, Midnight Runners. Oh, leuk. James Morrison, Pretenders, Douwe Bob en nog veel meer. Dus ja, het wordt even een keuze maken. Laat je de radio aan. Ga je lekker luisteren naar Radio Noord. Of schakel je naar Expeditie Grun op TV Noord. Je hebt nog 10 minuten om de keuze te maken. Want over 10 minuten is het dus 6:00. Goed, fijne avond. Dit is Prince, When Doves Cry.

0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
0: Nee, Attens met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 6 uur.
9: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Noord.
11: De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
10: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht, veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het rond de 22 graden, in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: TV.
1: Ja.
0: Maar dat is jouw schelen ook.
1: Aha. Hé, hey, doe. Hecht die neus je afgebroken. Aha.
0: Een mooi schimmel is een schelen, maar een schelen met een mooie snuit.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.